0: regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: back one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan, dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

bel eens rustig, met mij niet Mohim. Ik ga meteen uitleggen wat er gebeurt, Safé. Broer, nu ik ben rustig in de stad. Chick, gewoon in mij toezichtig met mijn brillen snap.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon, door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Radio.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Korfbalvereniging De Meeuwen uit Putten krijgt tijdens de bouw van de nieuwe binnensportaccommodatie een tijdelijke kantine. De huidige kantine wordt in een vroeg stadium van de werkzaamheden gesloopt. De nieuwe kantine wordt pas later in het bouwproces opgeleverd. Volgens de website van de Puttenaar wordt een tijdelijke voorziening geplaatst met een snackuitgifte en sanitaire voorzieningen. De exploitatie blijft, net als bij de huidige kantine, in handen van De Meeuwen. Na de zomervakantie start de bouw van de nieuwe binnensportaccommodatie. Op de Gelderseweg in Zeewolde zijn dinsdagochtend een automobilist en een fietser met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 7:15. De oorzaak van de aanrijding is niet bekend. Na de melding kwamen de hulpdiensten ter plaatse om eerst de hulp te verlenen. De betrokkenen zijn onderzocht door ambulancepersoneel. Niemand hoefde voor verdere behandeling mee naar het ziekenhuis. Het verkeersongeval had geen gevolgen voor de doorstroming van het verkeer op de Gelderseweg. En tot slot, inwoners van Harderwijk en Hierden kunnen op vrijdag 11 september deelnemen aan de vierde editie van Noord-Veluwe in één dag schoon. Tijdens de jaarlijkse opruimactie slaan inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen de handen ineen om zwerfafval uit de openbare ruimte te verwijderen. Deelnemers kiezen zelf een dagdeel en een opruimgebied. De organisatie zorgt kosteloos voor alle benodigde materialen, zoals afvalgrijpers, veiligheidshesjes en vuilniszakken. Voor iedere 10 vierkante meter opgeruimd gebied wordt een bedrag van 11 eurocent beschikbaar gesteld voor een goed doel naar keuze. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

Het lijkt er wel op alsof nieuwslezers tegenwoordig allemaal aangenomen worden op een speciale R-uitspraak. Oh, wat irritant is dat. Of irritant.

0: Maar ja, misschien heeft dat ook met mij te maken als achterhoeker. Waar iedereen altijd van zegt, maar jullie zeggen, jullie slikken alles in. Ja, dat kan best zijn. Maar dit is wel die R, man. Dat begon ooit met Jennifer Okkerloen. Maar nu doen ze het allemaal, ook de kerels.
1: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

goed, het is woensdag. We gaan de week bij de middag, zoals altijd op woensdag. En vanaf 8 uur helpt Trace daarmee met hakken. Want ja, Trace is wel specialist in hakken, hè. Ja, joh, geef die maar een beltje en och man, ze leeft zich helemaal uit. Maar goed, dat is vanaf 8 uur. En je kan je bijdrage leveren via de WhatsApp door te mailen, te bellen of van langs te komen. Dus kijk maar even wat het best bij jou past.

Ja, en dat betekent dat we toe zijn aan de ochtendgymnastiek. De snoesnummers hebben gehad. En nou, gaan we voordat de warmte weer opkomt nog even sporten.

Kiss met I Was Made For Loving You. En die stonden gerand voor de ochtend gymnastiek. En nou, dat hebben we gedaan. En tot nu toe is het ook weer gelukt om weer eens ouderwets om en om Nederlands product en niet-Nederlands product te doen. Want ja, woensdag half gehaakt dag, hè? Half om half gehaakt. Dus ja, ook nou, eens kijken hoe lang we dit volhouden. En als je verzoekjes hebt, doe er dan twee. Nederlands product en niet-Nederlands product. En dat Nederlands product hoeft niet Nederlandstalig te zijn, dus. Zoals deze bijvoorbeeld van Kane.

steeds hoor je de wind. Cadans, Nederlandse band. En als we dan toch over wind hebben, laten we dan weer berichten maar even bijpakken. Overdag een mix van wolken en zon, vrijwel overal droog. Vannacht brede opklaringen en droog. 27 graden wordt het op de Veluwe. En daarmee staan we op een goede tweede plaats. De wind is zuidwesten, overdag matig tot vrij krachtig, 3 tot 5 boven. Vannacht zwak tot matig, 2 tot 4 boven. En dan de komende 5 dagen. Morgen 22 graden, 's nachts 15. Vrijdag 24, 's nachts 12. Zaterdag 27, 's nachts 12. Zondag 28, 's nachts 15. Maandag 25, 's nachts 16. De kans op neerslag dan. Donderdag 0%, vrijdag 5%. Zaterdag 10, zondag 20 en maandag 15. En de kans op zon in procenten. Donderdag 60, vrijdag 65, zaterdag 70, zondag 65 en maandag 65. Nou, mocht er nog iemand naar een eilandje willen. Het is er weer voor, hè.

Ja, ik kwam to my island. Je kan er roeien naartoe, zeilend. Met een motorjacht, hoe dan ook. Kan allemaal. Maar in het kader van het weerbericht komt via John Zutekau Joe Cocker binnenwandelen. En die zegt, I think it's going to rain today.

0: back on the road. Blindfolded. Casper Baum. Ja, de laatste twee weken hebben we veel luisteraars die eigenlijk hier niet... Oh, wacht eens even, we hebben een beller. Goedemorgen weer van Lijn.
1: Goedemorgen, Bas, met Elisabeth. Mag ik alsjeblieft Little Girl horen van jou?
0: Ik ga eens even kijken of ik hem kan vinden.
1: Dankjewel.
0: Oké, doei.
1: Dag jongen, mooie dag.
0: Zelfde.
1: Merci, doei. Doei.
0: Ja, de laatste twee weken hebben we al... het is natuurlijk vakantietijd. Mensen die hier niet op de Veluwe wonen, maar wel op de Veluwe actief zijn. En dan meestal elk jaar Veluwe Wem opzetten. Ja, dat zijn mensen die... En die weten het ook wel, maar de nieuwe mensen... elke ochtend van 7 tot 12 op elke werkdag. De wereld wordt wakker met wat regionieuws. De eerste uur daar doen we nog even gewoon een beetje wakker worden. Weerbericht, file nieuws, dat soort dingen. Bijvoorbeeld dat er op dit moment geen files in de regio zijn. Nog op de A28, nog op de A1, nog op de A30. Weerbericht dan. En dan tweede uur gaan we naar de landelijke headlines. Derde, vierde en vijfde uur. Het nieuws uit de Ermelo, Putten en Harderwijk. Dus alles wat daar te doen is, komt dan ook voorbij. Dus blijf vooral luisteren. Je kan verzoekjes indienen via de WhatsApp. Door te mailen, door langs te komen en door te bellen. Langskomen is misschien wel een leuk vakantieuitje. Brinkstraat 91 te Putten. Brinkstraat 91 te Putten. Kom gezellig gaan fietsen. Bakje koffie is heel snel gezet. En dat soort dingen meer. Goed.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met Isa. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/Isa.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
6: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
5: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van €10.000 moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
7: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
5: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en ik zeg altijd, als ze dit nummer hoort, dan zit ze er. Maar dat is niet altijd zo, maar nu wel. Dus.
1: Nu wel, ja. Vandaag wel. Ja. Meestal op woensdag, hè?
0: Ja, en altijd op woensdag. En gisteren had ik even een Tracy gedraaid en er waren een beetje mensen in van slag geraakt. Om 9 uur.
1: Och, hoe kan dat nou toch?
0: Ja, er kwam hier iemand binnen en die begon tegen me aan te praten. Ja. Ik vergeet het dan dat je bezig bent met het programma.
1: Ja.
0: Dus ik zie in mijn ooghoek, ik moet even een nummer aanzetten, anders wordt het stil.
1: Ja.
0: Ja, en er stond alleen Tracy, maar ik denk, ja, kan mij schelen.
1: Nou,
0: maar
1: het,
0: ja, meteen.
1: Oh jee,
0: hele velo in paniek, bosbranden, noem het allemaal maar op. Dus,
1: nee, maar nu is het goed.
0: Ja,
1: vandaag.
0: Dus.
1: Ja, woensdag, ja.
0: Ja,
1: dus dat en het hakken van mij.
0: Ja. Heb je het beltje even meegenomen?
1: Ja, dat jij zei het vanochtend dat ik...
0: Maar er is altijd maar de vraag of je dan nog in de schuur komt. Hè? Of je het beltje nog meeneemt.
1: Ja.
0: Maar je hebt hem bij je?
1: Ik heb hem bij me, ja.
0: Nou, dat is
1: meer.
0: Mooi. Hoe was je week?
1: Hevig gehakt.
0: Hevig gehakt, oké. Hoe was je week?
1: Nou, gewoon. Niks bijzonders.
0: Niks bijzonders?
1: Nee, want alle koters die zijn met vakantie en heel veel vrienden zijn weg en noem maar op.
0: Maar dus, je hebt daar nog een hoop, zeg maar, oudgedienden om je heen wonen.
1: Dat is wel gezellig.
0: Dat is wel gezellig?
1: Ja, zeker. Okay.
0: Ja. Nee, we hebben voor hetzelfde geld hebben die nu het idee, nou, dan sloven we ons de hele week uit en zij zeggen gewoon, er was niks aan.
1: Nee hoor. Nee, het is helemaal, wat dat betreft, helemaal in orde.
0: Helemaal in orde, ja. Nou, dat is wel mooi. En culinaire spannende
1: week
0: gaat ook
1: niks,
0: niet?
1: Nee, niks bijzonders, nee.
0: Jongen, wat
1: een saaie
0: bende.
1: Bedoeling. Ja, over 2 weken denk ik dat iedereen weer op honk is en dat ik dan weer wat eten krijg van die.
0: Oh, je zit ook zonder eten nu.
1: Ja, ik zit ook zonder eten. Dus
0: en Jannie dan, die maakt er ook nog wel regelmatig wat voor je.
1: Ja, maar misschien is ze ook druk, ik weet het niet.
0: Ja, dat komt er ook niet van. Ze laten die allemaal barsten.
1: Ze laten me allemaal barsten vandaag. Ja,
0: ze weten zich misschien allemaal de pleuris. Dat gewoon
1: dat is, kan ook natuurlijk.
0: Dat ze denken, Trace, zoek het maar uit.
1: Ja, maar het weer gaat veranderen, dus misschien wordt het dan ook weer een beetje gezelliger.
0: Nou, dan kijken we even naar Mirjam, die zegt goedemorgen Bas en Trace. Koosie komt. Tracy!
1: Heel
0: goedemorgen!
1: Goedemorgen, Koosie!
0: En voor de rest is het nog rust. Het is
1: rustig,
0: vakantie.
1: Iedereen slaapt nog.
0: Nou, er zijn er ook een hoop met vakantie.
1: Ook dat, ja.
0: Dat merk je ook meteen en alles. Ja. Maar goed, aan de andere kant heb ik ook gemerkt deze week dat er ook een hoop vreemden aanhaken.
1: Oh ja?
0: Die hier op vakantie zijn.
1: Oh, wat leuk.
0: En dan 's morgens de radio aanzetten en dan meteen natuurlijk op een of andere manier Veluwe FM tegenkomen.
1: Veluwe FM tegenkomen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Oké, nou helemaal leuk.
0: Nou, en daar past dit nummer wel bij. Die zijn allemaal onderweg, zeg maar.
1: Oh ja.
0: Van jouw lijst.
1: Van mijn lijst, onderweg.

0: Zo, ja, er gebeurt nu weer een heleboel tegelijk en zo. Dus ik ga even een verzoekje van Sean Zoetekouw klaarzetten, want dan lopen we daar ook een beetje mee op schema. Maar en dan gaan we even terug naar de WhatsApp-bak, want net op het moment dat we het nummer in staat, komt El Japo binnenvallen. Die zegt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die dag gisteren ook al van, hey, je hebt me mooi op een verkeerd been gezet. Ik kwam niet even melden.
1: Oké. Okay.
0: Dan eens even kijken. Koos, die zegt, had ons al, of jou al, een goedemorgen gewenst.
1: Ja.
0: Ook hartelijk welkom op de mooie Veluwe aan alle vakantiegasten.
1: Dat is ook heel aardig van Koos.
0: Ja, maar Koos is altijd aardig.
1: Ja, natuurlijk.
0: Hij is ongenuanceerd misschien af en toe, maar hij is wel heel aardig.
1: Maar je weet wel wat je aan hem hebt.
0: Ja, nou precies.
1: Dat is het toch. Ja.
0: En wat betreft die vakantie, en dat vind ik dan wel weer leuk om te merken, dat je toch elk jaar een paar vaste gasten hebt die zeggen, ken je nog wel van vorig jaar.
1: Oh,
0: het enige is dan dat ze dan bijvoorbeeld geweest zijn dat we op dat moment een ander nummer hadden. Dus dan moeten ze even zoeken.
1: Natuurlijk.
0: Maar goed.
1: En
0: nieuwe mensen natuurlijk. Dus wat dat betreft.
1: Ook leuk, hè?
0: Is dat inderdaad ook leuk. Dan René Kortas. Ja, die heeft een nieuwe telefoon.
1: Oh.
0: En René, ik heb het vermoeden dat hij nog op Engelse taal staat afgesteld. Want ik heb geprobeerd een stuk te lezen, maar het is een raar stuk wat er staat, hè?
1: Ja, dat is zeker wel.
0: Ik ga hem voorlezen. René, luister maar even mee hoe die dus hier binnenkomt. Goedemorgen Bas en Trace Resorts. Jij verlegen site om en maaltijd. Waarom kom je dan op vrijdagavond niet? In mijn eentje in je stamppot. Ik ga andijvie met noten zelfs zeist maken. Dat er is erg lekker gesneden andijvie. Intjes gekookt met notenrijs, een beetje crème fraîche en kastelerib. En hoor door gaat nog wat voor mijn burning.
1: Een beetje vreemd
0: bericht. Nou, ja. We hebben een beller, hoor ik.
2: Ja, klopt. Je hebt René. Weet je wat het is?
0: Nee.
2: Ze spreekt Vlaams. Het is, hoe moet ik het zeggen, de stem staat onder Nederlands, maar het is een Vlaamse tongval. Dus misschien dat het daardoor wel een beetje anders is dan dat het zou moeten zijn, want meestal lukt het wel. Maar ik heb er dan ook Hannelore genoemd, die telefoon.
0: Ja, en, maar dit, hier worden de helft van de tijd Engelse woorden gebruikt. En er worden, het verhaal wordt er niet duidelijker van. En dan kan ze Hannelore heten, maar dan snappen we niks van Hannelore, hoor.
2: Nee. Nou, dan is er inderdaad iets misgegaan. Want normaal lukt het wel.
0: Ja.
2: Maar, dus notenrijst met kastelerimp.
0: Even kijken, want je zou er ook kunnen opmaken dat jij zegt, Trace, kom vrijdagavond bij mij eten.
2: Ja, waarom niet? Ik bedoel,
0: ja, maar dat staat er niet,
2: heeft helemaal niemand die haar verwent.
0: Nee, dus jij wilde haar wel verwennen.
2: Ik zou haar wat te eten kunnen geven vrijdagavond.
0: Oh, dus niet verwennen, maar wat te eten kunnen geven. Ja.
2: Ik kan wat lekkers maken.
0: Nou, Therese, kijk eens aan. Wat een aanbod, hè?
1: Een heel, heel lief aanbod. Maar weet je, ik lust geen andijvie.
2: Oh, pardon.
1: Daar kan jij niks aan doen.
0: Maar
1: dat is mijn makker.
0: Ja.
1: Ja, het enige wat ik dus eigenlijk niet lust is andijvie.
0: Oké.
2: Houdt het op.
1: Ja, dan
0: houdt het op.
1: Maar ik vind dat ontzettend lief aangeboden van je.
0: Maar René, jouw kookkunst gaat niet zo ver dat je zegt, nou, dan doen we het hele recept en dan vervangen we de andijvie door sla, bijvoorbeeld.
2: Ja, maar ik weet niet waarvoor ik de andijvie het beste dan zou kunnen vervangen. Ik weet niet wat lekker is met notenrijst ook meer qua groente.
0: Notenrijst, ja. Ik heb ook geen idee. Notenrijst is, vind ik sowieso al niet uitnodigend klinken. Maar dat zegt meer over mij natuurlijk dan. Hè?
2: Ja.
1: Nou ja. René, ik vind het ontzettend lief aangeboden, maar Ik red me wel, laat ik het zo zeggen.
2: Oké, nee, dan is het goed.
1: Ja, maar ik vind het erg lief van je.
0: Ja, en dan jij alvast smakelijk eten met je notenrijs met andijvie en kastelrib.
2: Ja.
0: En succes met Hannelore.
2: Ik zal mijn best doen om het beter nog te formuleren. Maar ja, inderdaad, ik heb de telefoon maar omgedoopt tot de naamgevend van de vrouw van commissaris van In, Hannelore. Ik dacht, nou, dan lijkt me dat een mooie naam voor die telefoon.
1: Is ook een leuke naam. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Goed. Nou, ja. Dan, ja, dan hopen dat ze er beter van gaat horen. Dat ruimt in ieder geval. We gaan een verzoekje draaien van John Zutekouw. Ja. René, tot de volgende aardbeving.
2: Tot de volgende aardbeving. Doei.
0: Doei.

0: grappig nummer. Not Ready van Embleton.
1: Ik ken het helemaal niet.
0: Nee, ik ook niet. Nooit van gehoord. Maar John heeft het weer onder de aandacht gebracht.
1: Ja, leuk toch?
0: En dat betekent dat we het volgende nummer klaarzetten. En die komt dan weer van jouw lijst. Want dan moeten we ook zorgen dat we een beetje inlopen. En dan gaan we weer terug naar de WhatsApp-bak. Want morgen Trace, zegt John ook.
1: Goedemorgen, John, zeg ik ook. Ja.
0: Ja.
1: Even kijken.
0: Nou, dan gaan we naar de headlines, want daar zijn we nu aan toe. Therese en ik noemen de headlines van de NOS op, om en om. Noemen daarbij je paginanummer. En op het moment dat je denkt, wow, ik wil het hele bericht wel horen. Inclusief de vakkundige, weldoordachte, psychologisch, filosofisch en geschiedkundig onderbouwde mening van ons.
1: Dat is heel wat, hè?
0: Ja, en dan gratis. Ja. Dat er gratis
1: dat
0: bij.
1: Nog. Waar vind je dat nog?
0: Nou, dan hoef je alleen maar even het nummer door te geven. En dat gaat naar het WhatsApp-nummer 06-8309-8309. Dat is het snelst 06-8309-8309. Dan gaat hij even verversen nog voor de zekerheid.
1: Mm-hmm.
0: Want die doden, dat loopt maar op daar in Oekraïne.
1: Vreselijk.
0: 14 doden bij raketaanvallen op Kiev, 125.
1: Munitie in gebied bij Brand Venray, 106.
0: Verlies van SpaceX, omzet stijgt, 126.
1: Meer branden kunnen we niet aan, 105.
0: Lof voor Spanje na het Ceuta-overleg, 127.
1: Vierde terreurverdachte opgepakt, 104.
0: Nieuwe hoogspanningslijn Nederland-België, 129.
1: 24 gemeenten onder toezicht om AZC, 107.
0: Migranten gered van brandend schip, 128. Nou, dat zijn ze. We beginnen altijd met 104. Er zit een abonnement op. En als jij denkt, maar dat was wat anders. Dat vond ik ook wel heel interessant. Mamma mia, wat was dat interessant. Dan geef je het paginanummer gewoon even door.

0: Ja, dat is zo'n club ABBA Teens. En die doen dan alles van ABBA na, maar dan jeugdig en wat moderne jasje.
1: Ja.
0: Tenminste, denk ik.
1: Dat is toch ook zo?
0: Ja, ja. Ik zie ze regelmatig voorbij komen in de lijst. ABBA Teens. Ja. Noemen ze zich dan met een sterretje en dat is dan de ABBA Teens. Maar verder volg ik ze eigenlijk niet.
1: Nee, maar goed.
0: Maar ze kwamen even mooi voorbij. En we gaan naar pagina 104. Doe jij hem?
1: Ja. In een lopend onderzoek naar het voorbereiden van een terroristische aanslag is er nu een vierde verdachte opgepakt. Het gaat om een 18-jarige man uit Kesteren, Gelderland. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Omroep Gelderland schrijft dat er gegevensdragers in beslag zijn genomen en dat de aanhouding werd verricht door het specialistische politieteam DSI na een tip van de AIVD. Het is nog niet helder wat het doelwit van een eventuele aanslag zou zijn en waar en wanneer die zou zijn. Vorige week werden 3 verdachten opgepakt in de leeftijd van 16 tot 19 jaar. 2 van hen waren al eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag.
0: Ja, de DSI, dat de laatste tijd veel in de aandacht, dat is de dienst speciale interventies.
1: Ja.
0: En die vallen dan binnen en dat is een zwaar getraind clubje. Dus, vierde terreur.
1: Ik zag dat op tv. Nou, dat gaat met donder en geweld, hè?
0: Ja, maar dat moet ook, hè?
1: Ja.
0: Want, maar
1: wat een snotporken.
0: Hé?
1: Wat een snotporken, 16, 19 jaar.
0: Ja, maar...
1: Die wonen nog bij de ouders waarschijnlijk.
0: Ja, waarschijnlijk wel. En er zijn ook al 13-jarigen. En zijn ook al 8-jarigen die geweren verkopen op lagere school.
1: Ja.
0: En eens even kijken. Binnen zonder kloppen, zegt Dennis.
1: Ja, dat is inderdaad waar.
0: Inderdaad, dat is gewoon hup doorlopen alsof er helemaal geen deur in zit.
1: Ja.
0: En,
1: het is wat, hè?
0: Ja. En dat doen ze dan meestal op 3 of 4 plaatsen tegelijk.
1: Ja, hè? Ja, want,
0: anders kunnen ze elkaar bellen. Van, hey,
1: ze komen eraan.
0: Ze worden meteen allemaal tegelijk van bed gelicht. En,
1: het is wat, hè? Ja.
0: Ja. Ik sta ervan te kijken. Dan zeggen ze, van 's nachts slapen de meeste mensen. Ja, dat soort mensen toch niet.
1: Nee, die niet, hè?
0: Nee, die slapen volgens mij niet.
1: Jan, Piet en Klaas zeker, zegt Koos.
0: Ja.
1: Ja, ik denk niet dat ze Nederlandse naam hebben.
0: Dat denk ik ook niet.
1: Nee.
0: Ik denk niet dat... En ik denk ook dat het... Nou, laten we het heel erg cryptisch maken. Ik denk dat ze 's nachts ook moeilijker te zien zijn.
1: Dat zou we ook helemaal
0: zou me zo kunnen.
1: Ja,
0: goed.
1: En in de wintertijd helemaal.
0: Ja. Ja. Nou ja, dan... maar als er wat witte sneeuw ligt... Dan valt het wel op, hoor. Kijk, en dan wordt het in één keer hartstikke druk in de bak.
1: Ja.
0: Binnenkort kleuterjihadisten blazen de kleuterschool op.
1: Och, ja.
0: Dat is die andere ene coach die zegt dan, Jan-Piet Klaassen.
1: Ja.
0: Dennis die was er al bij met Binnen zonder
1: kloppen.
0: En denk dat de minister van de Inquisitie wel raad mee weet. Dat is El Japo die een beroep doet op Koos.
1: Ja.
0: En zo heel langzamerhand begint de Veluwe zich te verenigen.
1: Ja, en, komt helemaal goed.
0: Maar ik vond het wel een goed idee wat Dennis daar zei.
1: Ja.
0: Binnen
1: zonder kloppen.
0: Ja, binnen zonder kloppen. Gaan we die meteen even klaarzetten. Ja. En deze komt van jouw lijst. I would stay. Nou, dat zou ik dus niet doen, hè?
1: Nee, wegwezen met die
0: wegwezen s'nachts.

0: Ja, de reactie van Dennis op ons verhaal. Mooi even in een muziekje kunnen omzetten. En nou, dat was deze. De dijk binnen zonder kloppen.
1: Ja.
0: En, maar er komen nog meer reacties. Dus we gaan weer even terug naar de WhatsApp-bak.
1: Ja.
0: Eens even kijken. John Zutekau, die zegt... Ja. Dat zijn besneden landers.
1: Oh ja. Dat kan ook natuurlijk.
0: Dat kan ook nog. Ja. Dat is, Therese, even voor jouw informatie. Zeg maar zonder muts.
1: Ja.
0: Ja, goed. Dat en dan zegt Koos... de politiek doet ook zo moeilijk, man. Als onomstotelijk bewezen is dat ze met terroristische aanslag te maken hebben... Nederlands paspoort afpakken en deporteren naar het land van hun tweede paspoort. En dan ben ik ze nog gunstig gezind, want eigenlijk verdienen ze de doodstraf.
1: Zo.
0: Nou, ja. Nou, maar dat, ja, dat maar, is maar toch principe, een mooi alternatief,
1: hè? Ja, ik vind dat ook. Ja,
0: terug naar je eigen verrotte land.
1: Ja. Of de doodstraf.
0: Ja.
1: Ja, kan ook.
0: Ja, nee, in Nederland moeten we gewoon eens even wat meer doorpakken. Want we zijn weer allemaal, overal weer het beste jongetje van de klas.
1: We zijn zulke watjes.
0: Ja, bereiken helemaal niks. Nee. Schieten niks op. Er wordt niks klaargemaakt. Echt, zelfs een bondscoach zoeken is nog
1: ja,
0: een
1: dat
0: ding.
1: Is toch een probleem. Willen ze Louis van Gaal weer van stal halen?
0: Moet nagaan wat de andere reden is. Michael Reiziger. Waarom? Ja, waarom? Omdat hij beschikbaar is. Ja,
1: waarom is hij beschikbaar?
0: Ja, hij wil wel.
1: Ja, maar goed, oké. Hij heeft geen job waarschijnlijk.
0: Nee, maar daarom. Maar je gaat toch niet iemand aannemen omdat hij beschikbaar... Jij bent ook beschikbaar. Ik ben ook beschikbaar.
1: Ja, nou, natuurlijk.
0: Hadden we allemaal gekund.
1: Ja, zonder meer.
0: Dus krijg nou wat.
1: Wat is dat?
0: Ik zie daar een nieuw knie aankomen.
1: Mijn vriendje.
0: Ja, kijk. Ja. Nou, dan knallen we er meteen even een muziekje in.
1: Ja,
0: dan
1: want
0: kunnen
1: we
0: eens even ontvangen.
1: Even
0: hallo zeggen. Een verzoekje van Sean Zutekau.

0: twee plaatjes, want er moest hier even wat ingehaald worden aan gesprekstof en dat soort zaken. Want ja, er kwam zomaar een nieuw knie binnenlopen.
1: Ja.
0: En ja, Mirjam is 6 weken lang niet hier geweest. Want 6 weken geleden is ze geopereerd.
1: Ja.
0: En nu zit ze hier zomaar aan tafel.
1: Nou, dat is maar voor ons ook een hele verrassing, hè?
0: Ja, is een hele verrassing. Maar de verrassing zou zijn dat ze dus nu ook in de microfoon praat. Maar
1: ja, maar dat doet ze niet, hè?
0: Dat doet ze niet. Dat heeft de dokter niet voor elkaar gekregen.
1: Nee. Wat een lummel, hè, dat hij dat niet voor elkaar krijgt.
0: Maar we hebben een tolk. Namens Mirjam. En dat is Marnik. Goedemorgen, Marnik.
2: Hallo.
0: Ja. Maar even denken.
1: Dat is ook leuk.
0: Hoe gaat het met oma? Vertel eens even.
2: Het gaat wel goed.
0: Ja.
2: Maar ze kan nog niet heel veel. Maar ze kan wel wat.
1: Dat is al heel wat.
0: Is het voor jou genoeg wat ze kan? Of zeg je nou, het zou mooi zijn als ze dat of dat nog wel kan?
2: Dat is wel genoeg.
0: Het is wel genoeg. Oh, dat is wel aardig. Ja, dan kunnen zeggen van, ja, ze hebben nog geen patat gehaald. Ze hebben nog niet dit gedaan. Ze hebben nog niet dat gedaan. Had gekund natuurlijk, hè. Ja, maar je bent een lief kleinkind natuurlijk. En je hebt goed voor oma gezorgd, of niet?
2: Ja.
0: Ja, wat heb je vanmorgen gedaan voor haar? Ja, nou hang je, hè.
1: Heb je vanmorgen al wat voor oma gedaan?
2: Nee.
0: Niet?
1: Oh, maar dat doe je vanmiddag wel.
0: Oh, dat gaat nog gebeuren.
1: Ja, dat komt straks. Nou, ja, okay. Zo is dat ook.
0: Nou, dat is mooi dan. 6 weken lang, oma zegt natuurlijk zelf niks. Maar we weten hier, Therese, hè, dat is voor haar natuurlijk stilzitten en niet kunnen doen wat ze wil doen. Ach.
1: Ja, ik heb er steeds op geprobeerd te...
0: Kijk, en dan vloeien de tranen alweer. Ja, hoor, daar gaat het.
1: Maar ik probeer er steeds met WhatsApp de moed in te praten, weet je wel. Kom op. En dan...
0: Zet je beste beentje voor.
1: Ja, en dat soort dingen, joh. Ja. En die rotknie, daar ben je vanaf. Ja. En gooi die in de prullenbak. Lekker een nieuwe kunstknie. En zo. Nou ja, dat soort dingen. We maken er. Maar het is natuurlijk wel heel wat er gebeurd is.
0: Nou heb ik, toen ik heel lang geleden, toen was ik 13. En toen heb ik een half jaar plat gelegen omdat ik een ontstoken blinde darm had. En mijn hele buik was ontstoken. En er was bijna niks meer van over. En dat blinde darmpje heb ik op sterk water laten zetten. Nou kijk ik even naar Mirjam. Heb jij je knie meegenomen naar huis? Niet.
1: Het was een bot, hij had er soep van kunnen trekken.
0: Ja.
1: Had gekund, niet gedaan, hè?
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je dat mooi in de kast zet, in zo'n wekpot, een wekfles.
1: Nee.
0: Een knieën, wat? Nee?
2: Nee hoor.
0: Oh, nou, kijk eens aan. Maar dat is dan gewoon het idee dat het eigen is, wat je daar hebt?
2: Nee. Maar, ik hou daar niet van.
0: Jij houdt daar niet van.
1: Kan. Nou, ja. Dat kan ook.
0: Ja.
1: En weet je, één ding heb je nou bereikt, hè? Dat ze wel gesproken heeft.
0: Ze heeft gesproken en ze is vaag op de achtergrond te horen. Dus een kleine vooruitgang hebben we gehad. Ik zal deze middag even de fysiotherapeut en de orthopeed nog even bellen.
1: Ja.
0: Dat ze daar eventueel nog iets aan kunnen veranderen. Ja. Dat ze volgende keer gewoon in de microfoon kan praten.
1: Ja.
0: Want,
1: maar op de achtergrond lukt het al.
0: Ja, dat lukt allemaal wel.
1: Het komt wel goed, meid.
0: Nou, dan gaan wij maar even een... eens even kijken. Heb je nou een verzoekje dan... Mirjam.
2: Nou, dat weet ik zo niet hoor.
0: Dat weet je zo niet. Nou, dan doen we maar even. Ja, je bent on the road again hier naartoe. Dus doen we die maar.
1: Dan doen we die maar speciaal.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, welkom in de derde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op Velo FM. En het is gezellig druk in de studio, want ik zit er. En Trace is er natuurlijk. Ik zal Trace even dichtzetten, want die maakt zoveel bijgeluiden momenteel. Dat piept en dat kraakt en zo. Nieuwe knie nodig, Trace.
1: Ja, en een nieuwe rug.
0: Een nieuwe rug?
1: Ja, ik heb pijn in mijn rug.
0: Oké, hoe kan dat?
1: Ja, weet ik veel. De oude dag, denk ik.
0: Oké.
1: Ja, dus het is niet anders.
0: Hoe zit het met jou? Ben je nog geblesseerd, Manik?
2: Nee.
0: Niet? Even wel wat dichter bij de microfoon, want anders dan horen ze je niet. En ze zei, nou, volgens mij heeft hij de stem kapot. Maar hoe lang heb je vakantie, Manik?
2: 6 weken.
0: 6 weken. Wanneer ben je begonnen met vakantie?
2: 2 weken terug.
0: 2 weken terug. Dus je hebt nog 4 weken te gaan.
2: Ja.
0: En heb je al leuke dingen gedaan? Noem eens wat.
2: Ik ben al op 2 verjaardagen geweest en ook naar de bioscoop.
0: Oh, naar de bioscoop ook nog geweest. Wauw. En welke film heb je gezien?
2: Dat weet ik niet meer.
0: Dat weet je niet meer? Ja, dat kan je ook allemaal niet onthouden, al die beeldjes. Hè.
2: En ik ging ook nog zwemmen.
0: Oké. Okay.
2: Met Dennis.
0: Met Dennis gezwommen? Oké. Okay.
2: Niks meer.
0: En dat was het? En wat ga je nou doen? Wat wil je nou doen de komende 4 weken? Want je hebt al nog 2 keer zoveel tijd als dat je gehad hebt. Ja. Dus dat wordt nog 2 films. 4 keer zwemmen met Dennis.
1: Misschien nog pannenkoeken eten? Pannenkoeken eten?
2: Nee. Ik ga wel naar Texel, bootje varen.
1: Oh, naar Texel, bootje varen.
0: Bootje varen. Maar ik heb begrepen dat jullie familie, als ze op Texel zitten, dat ze altijd uit vliegtuigen springen en dat soort rare fratsen.
2: Nou, niet.
0: Nu niet? Nou, oké. Okay. Nou ja, dan wens je alvast een fijne vakantie. Ja. En voor de luisteraars, het loopt een beetje anders, want we hebben hier bezoek aan tafel. En bezoek heeft altijd voorrang natuurlijk.
1: Ja.
0: En we halen dadelijk, gaan we wel een inhaalrace doen. En dan rennen we onszelf wel voorbij. In Trace geval lukt dat prima met een kapotte rug.
1: Oh ja, natuurlijk wel. Joh. Gewoon in beweging blijven.
0: Precies. Nou, dan gooien we er even weer een nummer van de lijst van Trace in. Nee, deze niet. Dat is bier en bitterballen.
1: Nee,
0: dat is heel wat anders.
1: Nee, dat is heel wat anders.
0: Ja, nou, zou wel lekker zijn.
1: Oh ja, dat wil ik er wel erbij hebben.

0: En dat is natuurlijk Sasha op de lijst van Trace. En, ja, ik had net alle microfoons opengeschoven, want er zat een nieuwe gast aan tafel. Heel de tafel zit vol op dit moment, joh, je wil het niet weten. En, maar hij, hij ging er van tussen. Dus hij staat bij de koffie. Dus hij is onderweg deze kant op.
1: Hij weet wat hij moet doen.
0: Hij weet wat hij moet doen.
1: Hij wil koffie.
0: Hij wil, ja, nou dat is mooi natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: En als iemand weet wat hij wil.
1: Nou, en hij weet zelf de weg.
0: Ja, en daar komt hij weer aan. En hij doet er wel bewust lang over.
1: Ja. Hij neemt een klontje.
0: Hij neemt een klontje. Nou, dan kijken we nog even naar... had jij nog een headline, Trace?
1: Ja, je moet even schakelen nu. Ja, in één keer. Ja. Hey, ik vind dat wel interessant. Die munitie in gebied bij Brand Venray.
0: Ja.
1: Hoe komt die munitie daar?
0: Vanuit de oorlog?
1: Vanuit de oorlog.
0: Ja,
1: hebben ze dat nog niet opgeruimd dan?
0: Nee, dat hebben ze nog niet opgeruimd. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Vuur is niet buiten de zogenaamde stoplijnen gekomen. He, eindelijk iemand die luistert in Nederland.
1: Ja.
0: Hey, je mag niet buiten die stoplijnen. Ja, meneer.
1: Okay.
0: Dat is goed. Waardoor de brandweer weer grip op het vuur heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. De burgemeester kondigde die gisteren aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen.
1: Brandweermannen ook niet?
0: Nee.
1: Niemand?
0: Nee, het is niemand. Niemand is niemand.
1: Nee,
0: de brandweer moet het vuur uit voorzorg vanaf paden bestrijden. Zie, vanaf afstand.
1: Zie.
0: Omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt in het gebied. Komen ze nu achter. Door de hoge temperaturen kan die ontploffen. Tot nu toe is zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan.
1: Nou,
0: 100
1: ja.
0: hectare. We hebben het over. In,
1: hoeveel voetbalvelden zijn dat?
0: Dat zijn, we kijken, 1 hectare is... drie voetbalvelden op 2 hectare. Dus dit zijn 150 voetbalvelden.
1: Oh, dat valt nog wel mee.
0: Ja, als je kijkt, vergelijk met Frankrijk. Ja. Daar kunnen ze nooit meer voetballen.
1: Nee,
0: want dat was
1: 40.000
0: hectare. Of 140.000.
1: Ze konden het toch al niet.
0: Maar, explosieve omstandigheden. Jannes, je zit weer aan tafel.
2: Ja, het heeft wel even lang geduurd met het suikerklontje. Maar het is ook een afstand, hoor, van hier naar het suikerklontje toe.
0: Ja, precies. Dus wees maar blij dat het suiker is. Dat je er energie weer van krijgt. Want ik hoor dat jij sinds 6 weken een nieuwe functie hebt.
2: Ja, dat heb ik ook.
0: Ja, en hoe bevalt dat?
2: Ja, het is nog even wennen.
0: Ja.
2: En de weersomstandigheden zelf spelen ook niet, ja, spelen wel een beetje mee, maar niet ten voordele. Want als het een beetje koeler is, dan zou voor mij beter uitkomen.
0: Zou jou beter uitkomen?
2: Ja, aan de andere kant, jongens, omdat het zo warm is, kun je ook vaak zeggen, jongens, ik hou vaker pauze. Ja, dan ben je dan
0: wel. Ja,
1: betaalt het wel goed?
2: Ja, ik moet binnenkort wel even aan tafel in, als er niet een beetje jongens bij kan. Want,
1: ja.
2: Tegenwoordig, ik kom net even van de markt af,
0: maar
2: dan ben je voor een daalder beeld niet klaar, hoor.
1: Nee.
0: Dit is toch bij uitstek de manier om de functie van jouw geliefde vrouw te respecteren. Want die moet in weer en wind hetzelfde doen.
2: Ja.
0: En die kan niet, zoals jij zegt.
2: Ik heb al geprobeerd dat ook wel te doen, maar ik weet niet of het allemaal gelukt is. Ze zegt wel, jongens, dat het goed gaat. Dus
0: ja, ik heb begrepen uit betrouwbare bron. Dat met name het feit dat je iets gedaan hebt, dat je dan de dag erop raar vindt, dat sommige dagen weer moet gebeuren. Dat je denkt, maar dat heb ik toch al.
2: Ja,
0: gedaan.
2: Maar ik ga vandaag naar de wc en morgen ga ik weer.
0: Dat is wel ingedaald momenteel.
2: Dat is wel een beetje al ingedaald. Dat is wel een beetje ingedaald. Okay, maar dat staat ook op een laag pitje, hoor.
0: Niet, naar de wc gaan of het schoonmaken?
1: Schoonmaken.
2: Alle twee.
0: Ja, want als je naar de wc gaat, dan moet je hem ook zelf schoonmaken.
2: Dat heb ik al verschillende keren gedaan. Dus
0: dat heb je al keren. Okay.
2: En ook met die speciale handdoekjes. En jongens, en ik heb ook wel eens een verkeerd doekje gepakt. Maar ja, dat is dan jongens het risico.
0: Ik neem aan dat je niet het verkeerde doekje hebt gepakt om je bibs af te vegen.
2: Maar zo erg was het nog niet.
0: En dat was het
2: was donker.
0: Nee, want ik bedoel, je weet het allemaal niet. Maar zeg je van, nou, dit hou ik zo nog 2-3 jaar vol? Of ben je blij dat dadelijk alles weer werkt aan je vrouw?
2: Nou, als dat zo zou zijn, met die wetenschap bij het voor de tijd al weet, jongens, dan moet je andere maatregelen nemen. Dus maatregelen nemen, jongens, dat er wel wat gaat veranderen. Nou weet ik dat wat meer, maar niet op die niet zoals het nu gaat dan. Om het zo
0: nee, oké. Okay, dus als de volgende knie van Mirjam aan de beurt is, dan wil jij graag een hulp in huis.
2: Ik hoop niet dat het voor haar niet zo is en voor mij niet zo is. En voor jou vertrouwen ze van niemand, want je hebt niks aan die flauwekul.
1: Dat noemen ze flauwekul, hè? Ja, het is wat, hè?
2: Je hebt er, ik sprak net tegen iemand op de markt, die kent zij ook wel. Daar ging ze mee vergelijken, dus zij weet dan gelijk wat ik bedoel. Ja, maar dat moet je juist niet doen. Nee, jij net kiespijn, jongens, die heeft er een week last van. En die ander net ook kiespijn, jongens, van dezelfde kies, bij wijze van spreken. En dezelfde kant.
0: Nou, dezelfde kiespijn is stug, hoor. Ik denk dat iedereen zijn eigen kies heeft, wat dat betreft.
2: Ja, maar bij dat spreken, is je gaat er vergelijken. Ja. Hey, hij had ook kiespijn en hij was met de tijd van 2 dagen was je dood. Was het
0: maar dat
2: ik
0: is,
2: zit er al 3 weken mee.
0: Was dat een man die zelf dat meegemaakt?
2: Nou, dat weet ik niet. Die kies weet ik niet, maar...
0: Nee, want vaak hebben die wat lagere pijngrens. Dus mannen die hebben wat gouden... Au.
2: Dat is waar.
0: En vrouwen die hebben dat niet, hè?
2: De pijngrens ligt bij iedereen heel verschillend.
0: Daarom, hè.
2: Maar het is ook verschil hoe zelf je hoog je de lat ligt.
0: Ja.
2: De ene legt het op 1 meter en de ander legt hem op 2 meter.
0: Ja.
2: Dat is niet zoals met sporten gebeuren. Je komt daar met sporten, jongen. Ja, je sport wel, jongens, en een beetje om in conditie te blijven.
0: Ja.
2: Maar ik kwam ook wel eens op de sportschool, jongens. Tegen die man, die jongens, die had zweet voor zijn voorhoofd staan.
0: Ja.
2: Dat denk ik, jongens. Nou, sporten kan wel gezond wezen, maar volgens mij is het dan niet helemaal gezond meer.
0: Nee, zeker niet als je wat aan je knie markeert. Dus wat dat betreft, het grijpt zo ongelooflijk in elkaar, het leven, hè?
2: Ja.
0: Dat je gewoon echt het idee hebt van, wauw, wat heeft dat toch allemaal... Daar is over nagedacht.
2: Ja, er is over nagedacht, maar met het sporten terug te komen, jongens. Ja. Denk, jongens, die gaat sporten, jongens, dat is goed voor je. Maar dan gaat sporten, jongens, in het zweet op je voorhoofd staan, jongens. En dan denk je, jongens, nou, maar volgens mij is dat niet goed.
0: Nee. Nee, Katy Perry heeft een liedje over gemaakt, over dat zweten.
2: Ik weet niet wie
0: dit is. Die zingt over hot and cold.
2: Oh, heet

0: Katy Perry hoorden we met Hot and Cold. Naar aanleiding van de beschrijving van zweet en van Jannes. En dan weer koud en dan weer warm. En dan weer dit. Nou, een mooi passend muziekje. Nou, dan kijken we nog even naar de headlines, Trace. Of er nog een andere is. Nou ja, ik geloof het allemaal wel.
1: Ja, geloof je het?
0: Ja,
1: nou, vooruit dan maar.
0: Nou ja, het valt me op dat veel, zelfs migranten zitten op brandende schepen. Alles staat in de hens.
1: Alles staat in de hens, ja.
0: Overal.
1: Het is gewoon heet.
0: En vorige week zei ik nog, nou of nee, begin deze week, van ik ben benieuwd of wij nu binnenkort ook. Nou, je wordt op je wenken bediend, hè?
1: Ja.
0: In, hier in de buurt, allemaal brandjes, heidebrandjes.
1: Ja, heidebrandjes en bermbrandjes en zo.
0: Bermbrandjes en zo. Maar ja, het komt dichterbij, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: En dan, nu
1: maar wij hebben wel een blusapparaat, toch, hier?
0: Ja, we hebben wel een blusapparaat, maar we hebben hier dan weer geen berm en geen heide.
1: Nee, daarom. We dat maken ons druk over.
0: Dus ja, we moeten daar maar eens even kijken of er iets is wat we überhaupt in de fik kunnen steken.
1: Ja, misschien kan Marnix dat wel even doen.
0: Oh, Marnix. Vind jij vuur leuk, Marnix?
1: Vuurtjes aansteken, vind je dat leuk? Nee, dat vindt hij vast niet leuk, want hij moet er te lang over nadenken.
0: Ja, of hij denkt, ik vind het wel leuk, maar hij durft het niet te zeggen.
1: Oh ja, dat kan ook.
2: Ik vind het wel leuk, alleen moet het niet te groot gaan worden.
0: Ja, maar ja, dat weet je pas als het brandt, hè?
2: Ja.
0: Ik had dat vroeger ook, dan stak ik een veldje in de fik met de bedoeling alleen dat stukje hier. Maar dan brandde het hele veld af en bijna het hele dorp. En dan moest ik weer naar het politiebureau en zo.
1: Ja, wat gedoe,
0: maar dat was de bedoeling allemaal niet, jongens. Nee. Jullie snappen het ook niet. Leven van een jongen... Jij zou het ook moeilijk hebben nu, of niet?
1: Ja.
0: Ja, maar kijk. Ja. Jannes doet heel veel... Of Jannes, Manning doet heel veel met gezichtsuitdrukkingen. Hebben op de radio niet zo heel veel van, maar het spreekboek delen.
1: Ja, dat zeker weten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Goed. We gaan, als dit niks is, dan gaan we zo de regio in. Maar eerst nog even een muziekje.

0: een heel apart Karen Ramirez. En hier in het Velo FM bestand, daar staat hij officieel in een stereoversie. En die staat zeker fraai. En welke streamingdienst je ook opzoekt, overal klinkt hij mono. Nou, ik draai altijd het liefst deze, want daar zit meestal ruimte in. En ruimte, ja, dat is voor iedereen altijd belangrijk. Zo, nou, dan hebben we weer een mooie filosofische draai. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Foei. We gaan even de regio in. Een bericht van Adriaan Bruining. Vroeger was hij dirigent van Excelsior, meen ik mij te herinneren. Hij voelt zich zeer enthousiast over zijn Gelderse Braas en Friends. Visserijconcert Harderwijk belooft opnieuw een muzikale avond vol traditie en verrassingen op zaterdag 5 september 2026. Ook deze editie belooft weer een onvergetelijke avond te worden. Het publiek kan genieten van optredens van het preeskoor Menora uit Harderwijk, het geliefde Urker mannenkwartet, organist Gerwin van der Plaats en natuurlijk Gelder Braas Harderwijk. Samen zorgen zij voor een avond vol herkenbare, ontroerende en indrukwekkende muziek passend bij het karakter van de visserijstaat Harderwijk. De toegang tot het concert is gratis. Nou, dat is altijd goed. Wel wordt tijdens de avond de collecte gehouden om weer naar buiten te mogen. Dat is grapje. Er wordt een collecte gehouden om de onkosten van het evenement te dekken. Om het concert te kunnen bezoeken is een gratis entreebewijs noodzakelijk. Deze kaarten zijn vanaf vrijdag 7 augustus 2026 af te halen bij Zuivelhoeve Harderwijk en bij Palingrokerij en Vishandel Dries van den Berg in Harderwijk. Of per e-mail visserijconcertharderwijk@gmail.com. Nou, en dan gaat er nog een flyer rond dus. Maar Trace.
1: Wat?
0: Het geliefde Urker mannenkwartet.
1: Ach ja.
0: Dan moet jij ze ook kennen.
1: Ik ken ze wel. Ja?
0: Ja? Ja. Maar, zijn ze echt geliefd
1: ja,
0: bij je?
1: Ja, ik vind
0: wat
1: ze
0: zijn zo bijzonder dan?
1: Ik vind ze zo mooi. Ik hou van mannenstemmen en zeker van die Urkers.
0: Ja, en waarom dan?
1: Nou, ik weet het niet. Dat kan je niet uitleggen. Het is een gevoel.
0: Het is een gevoel.
1: Ja.
0: Ja.
2: Een gehoorkwestie.
0: Heeft dat te maken met een snuifbeweging, zeg maar, op Urk wordt er nog wel eens
1: Nou, nee, daar ben ik niet zo in thuis, maar
0: daar ben je niet zo in thuis?
1: Nee.
0: Okay. Ja, want ik lees dat wel vaker, de geliefde Urken mannenkwartet. Denk, nou, maar ik niet hoor. Ik ken ze helemaal niet.
1: Ik ken ze helemaal niet. Heb je ze nooit gezien?
0: Nee.
1: Maar mensen treden al heel veel op.
0: Oké. Okay.
1: Maar ze hebben ook een heel groot koor, een Urken mannenkoor.
0: Ja.
1: Dus dat is ook zo enorm.
0: Daar heb ik wel eens wat van gehoord.
1: Ja.
0: Ja, we zijn onlangs hier bezig met een boyband, hè? Dus wat dat betreft zal dat heel erg in de buurt van een Urge mannenkoor. Ja, ja. Met Bert Langman, Bob Voorn en ondergetekende.
1: Ja, ik heb het gehoord. Ja. Het klinkt aardig, maar je moet er nog wel een beetje oefenen.
0: Ja, dat moet nog gebeuren. Maar dat gaat nog gebeuren.
1: Ja, zaterdag, vrijdag weer.
0: Dan werd er net palingrokerij Dries van den Berg genoemd.
1: Ja.
0: Maar Leo, die rookt ook paling. En ja, ik snap niet. Leo, ben je niet, ondertussen al niet aan vapen toe? Want iedereen stopt met roken. En ze gaan allemaal vapen. Dus is het niet wat om zalm en paling te gaan vapen? Even tussendoor.
1: En hij weet vast niet waar je het over hebt.
0: Nee, dat denk ik ook. Hij zegt, zou je dit plaatje voor mij willen draaien? Ik weet niet wat ze zingt, maar het is wel een mooi liedje. Ik heb even een stukje gehoord. Het is wel heel lief allemaal.
1: En weet jij wat ze zingt?
0: Nou, ik heb het nog niet helemaal geluisterd. Maar,
1: Minha Casa de.
0: Nou, hoop ik dat het Portugees is. En het zou me zo kunnen.
1: Dan kan jij het wel.
0: Nou, dan zou ik stukken kunnen herkennen.
1: Ja, nou, we gaan luisteren dan.
0: Ja, we gaan luisteren naar een verzoekje van Leo. Daar komt-ie.

0: Oei, zeg Koos. Ja, die geeft er meteen een ritmische waarde aan.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik moest wel even denken. Oh, Erik Rassi zegt morgen Bassie, morgen Trace. Ja, en Rassi, goedemorgen. Mirjam zit hier nog, Marnik zit hier nog, Janne zit hier nog. Dus je bent er wel even bezig om met goedemorgen te zeggen. ik had een ander liedje gevonden voor de mensen die denken... ja, maar ik wil toch weten waar dat lied over je, van Leo over gaat. Nou, daar heb ik er eentje. Gaat over hetzelfde onderwerp. En echt, daar lusten de mussen geen brood van. Maar ja, nou toch maar even dan. Hier komt hij, helemaal uit Brazilië. Uit Porto Alegre. Daar heb ik toen een klein jaartje gezeten. En toen kwam ik Luca tegen. Toen dacht ik, oh, die muziek neem ik mee naar Nederland.

Zo, Luca uit Porto Alegre, Brazilië met Toen Hij Mij Hier. Ja, die andere was een extended remix. Ja, dat ging heel lang uitmelken. Nou, daar zitten we niet op te wachten. Goed, we gaan weer even de regio in. En we zitten hier met een ongelofelijke redactie. Dus daar gaat gegarandeerd... ja, er wordt namelijk weer getegelwipt in Putten. Ja, tegelwippen, dat is helemaal in tegenwoordig. Ik vind het wat hard, ik zou een matrasje willen gebruiken. Maar goed, dat moeten ze allemaal zelf weten. De tegels zijn gewipt en daar waar laat u de verwijderde tegels. Om u hierbij te helpen, haalt

0: gemeente Putten maximaal 25 vierkante meter voor u op met de tegeltaxi. Aha. Janus, hoeveel hoeveel oppervlakte tegels hebben jullie liggen bij jullie op je terras?
1: Zou toch zo niet weten.
0: Ja, jullie hebben heel veel gras ook, hè?
1: Dus, ja, echt gras. Het is elke week maaien en kantjes maaien en werken wat meer. Ja. Stofzuigen af en toe.
0: Hij loopt de kantjes er vanaf, hoor.
2: Ja.
1: Kantjes maaien, dus de kantjes er vanaf lopen.
0: Maar, ja. Dus jullie hebben geen tegels die gewipt moeten worden?
1: Nee. Er liggen wel tegels, maar ze worden niet gewipt.
2: Volgens
1: geen wiptegels. Het is ook een wipwap.
2: Nee, volgens mij ben je blij dat ze erin liggen.
1: Ja.
2: Ja,
0: Dus 25 vierkante meter. Nee, dat is toch 5 bij 5, dat is nog een beste. Trace, hoeveel heb jij op je balkon?
2: Mijn balkon heb ik vreselijk veel tegels.
0: Ja, maar dat wil je ook niet gewipt zien.
2: Nee, die kunnen niet gewipt worden.
0: Nee. Nou, dan wordt hier even uitgelegd. 25 vierkante meter tegels is gelijk aan 11 tegels van 30×30 per vierkante meter. Dus een totaal van 275 tegels. Maximaal 100 klinkers per vierkante meter, dus een totaal van 2500 klinkers of 100 tegels van 90×90.
2: Ja, dat zijn die hele grote.
0: Ja. Maar bijna een meter die tegels.
2: Ja.
0: Maar dat gaat de tegeltaxi dus ophalen. En wanneer rijdt hij dan? Hij begint op 26 maart met rijden en rijdt daarna iedere eerste donderdag van de maand. Dat is dan, dat is morgen.
2: Hè?
0: Morgen rijdt hij.
2: Ja, dat is
0: ja morgen rijdt hij. De eerste donderdag van augustus. Ja. En in oktober rijdt de taxi een extra rondje op 29 oktober. U vraagt de tegeltaxi uiterlijk 1 week van tevoren online. Ach, dat kan al niet meer. Nee. Als je morgen zou willen hebben, dan moet je vorige week even aanvragen.
2: Is dat dan gratis dat ze dat ophalen?
0: Dat denk ik. Ja. 27 augustus. Nou ja, wat is... Hè?
2: Dat is de laatste.
0: De tegeltaxi begint op 26 maart met rijden en daarna iedere eerste donderdag van de maand. Ja, de datum zijn de laatste donderdag van de maand.
2: Ja, volgens mij. Ja.
0: 27 augustus, 24 september en 29 oktober. U vraagt de tegeltaxi uiterlijk 1 week van tevoren aan. U mag maximaal 25 vierkante meter tegels laten ophalen. U geeft het aantal gewipte tegels door op de website van NK Tegelwippen. De gewipte tegels liggen op de ophaaldag opgestapeld aan de weg. De opgestapelde tegels worden opgehaald, overig afval en puin niet. U stuurt bij de aanvraag 1 foto mee van uw tuin voordat u gaat tegelwippen. Na het tegelwippen en het vergroenen van uw tuin stuurt u ons weer een foto. We zijn benieuwd naar uw resultaat en zien de tweede foto graag direct na uw groene aanpassingen in onze mailbox verschijnen. Ja, tuurlijk. We willen zien of je het ook even wel gedaan hebt.
2: Ja, of je het gedaan hebt, ja.
0: Ja, dus dat. En dan vraag ik me af, die klinkers hadden ze het ook nog over. Ja. 2700 klinkers. Moet je die dan ook opstapelen? Dat wordt nog een dingetje, hè? Dat wordt dan zo'n quiz meer van, nu valt hij. Ja, dat wordt gezellig in de buurt. Maar goed, dat dus. Wat betreft...
2: Maar het is wel gratis. Want het is gratis tegeltaxi.
0: Nou, dan is het gratis.
2: Ja.
0: Mooi.
2: Mooi toch?
0: Nou, dan hebben we dat behandeld nu. Dan,
2: en hier staat ook 27 augustus.
0: Ja, dus dan hebben ze gewoon een typfoutje gemaakt in het werk. Het zal.
2: In plaats van de eerste is de laatste zaterdag, donderdag. Ja. Je moet het allemaal maar weten.
0: Precies.

0: even een beetje Frans talig erbij. En dan hebben we dat ook maar gehad op deze ochtend. Eens even kijken, er is weer van alles gaande in de WhatsApp-bak. Eens even kijken, Erik Ras, die zegt, wat zegt hij precies?
1: Koosie!
0: Oh, dat doet hij omdat Koos dit zei.
2: Rassie, Koosie, ze hebben elkaar gevonden. Ja,
0: ja, dus, ja die vinden elkaar altijd wel weer. Dus dat is de drukte waarschijnlijk geweest in de box. Dan heeft Koos nog een verzoekje. Die gaan we er meteen even kopiëren en plakken. En dan Jean Zoetekouw, die reageert nog. Ja, die man met...
2: Met de snol.
0: Met snol, ja, die man met snol.
2: Ja.
0: Wie is dat?
2: Ja, ja.
0: Wie is die met die man met snol?
2: Met snol.
0: Ja.
2: Het is niet met snor, maar met snol.
0: Ja, met snol. Ja. Geen idee wie het is.
2: Nee, ik ook niet.
0: Nou, we gaan weer een nummer van jouw lijst doen en een verzoekje van Koos erachteraan.
2: Oké. Laten we dat eens doen.
0: Nee, och, daar komt hij er weer aan. Deze moeten we hebben.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Hilversum Noord door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Katharina en de Waves met Walking on Sunshine. En daarmee openen we het vierde uur van De Wereld Wordt Wakker op deze woensdag de 5e augustus alweer. 8e maand alweer van het jaar, Trace.
1: Ja, over 4 maanden zitten we volop in de kerst.
0: Ja, dan zijn we al met de voorbereiding. Ja, en een maand geleden lagen de kruidnoten al in de winkel. Hè?
1: Ik hoorde, maar ik heb ook jouw kerstmuziek gehoord.
0: Ja. Dat is de belofte die ik met iedereen gemaakt heb.
1: Die heb je gedaan, hè?
0: Ja. Zo gauw de kruidnoten te liggen, dan gaat er een kerstnummer door in dit programma.
1: Ja, is ook gebeurd.
0: Dus, ja. Dus, nou, en voor de rest, heb jij, we hebben kermis, hè? Het is volgens mij zaterdag al de laatste dag alweer.
1: Ja, denk het wel, ja.
0: Merk je er überhaupt iets van?
1: Ik merk er helemaal niks van.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee. Geen lawaai, geen je verwacht muziek en noem maar op. Ja. Maar, nee, ik heb er niks van gemerkt.
0: Ik merk er ook helemaal niks van. Nee. Ik hoor niks en dan denk ik, zouden er wel mensen op afkomen?
1: Misschien vakantiegangers.
0: Ja, ik weet het ook niet. Voor hetzelfde geld is het afgeladen vol.
1: Ja.
0: Dat zou me zo kunnen. Maar ik merkte helemaal niks van.
1: Nee, ik ook niet. En jij zit eigenlijk nog aan die weg.
0: Ja, ik zit zelfs aan de Brinkstraat. Dus ik zou nog denken van dat zou ik moeten horen. Maar ik hoor helemaal niks.
1: Ja, en ook 's avonds niet.
0: Ik heb alleen dit weekend vuurwerk gehoord.
1: Ja, ik ook, jij ook weer. Ja. Ik ook, dat was de tweede keer, hè?
0: Ja.
1: 's Nachts om 12 uur.
0: Ja, maar en dat kan ik daar niet plaatsen. Dan denk ik, er was toch helemaal niks met vuurwerk deze week?
1: Nee, helemaal niks.
0: Nee, maar ja, schijnbaar dan toch weer in Putten, hè?
1: Ja, maar Jannes die hier net zat, die zei het ook, die was er ook wakker van geworden.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus we zijn niet de enige die het gehoord hebben.
0: Nee.
1: Nee,
0: nee, maar ja, wat dan de reden is, geen idee.
1: Ik ook niet, maar ja.
0: Nou, toevallig heet het volgende nummer ook Fireworks, dus we doen nu ook een beetje vuurwerk.
1: Ja, natuurlijk. Schillen.

0: Zo, en toen was het afgelopen met vuurwerk.
1: Ja, klaar.
0: Het kan niet elke dag feest zijn, natuurlijk. Eens even kijken, dan gaan wij naar... Ja, een klein brandje. Doe jij hem?
1: Ja. De brandweer is dinsdag uitgerukt voor een melding van een berm- en bossagebrand aan de Krachtighuizerweg in Putten. De hoogte van de Spreelderweg bleek een klein stuk berm te hebben gebrand. Door de droogte wordt ook een kleine natuurbrand snel serieus genomen. Toen de brandweer arriveerde, was het vuur al uit. Het ging om een stuk berm van ongeveer een halve meter. De brandweer heeft de plek nageblust om te voorkomen dat het vuur opnieuw zou oplaaien. De melding volgt kort na de heidebrand aan de Koldhoornseweg, waar zondagavond een stuk heide van ongeveer 30 bij 20 meter in brand stond. Ook daar kon de brandweer verdere uitbreiding voorkomen. Hoe de brand aan de Krachtighuizerweg is ontstaan is niet bekend. Door het snelle optreden bleef de schade beperkt. Door de droogte blijft de natuur kwetsbaar.
0: Ja, nou, er staan weer een paar bijzondere dingen in. Dan denk ik van een stuk van 20 bij 30, dat is al heel klein.
1: Ja, een stukje.
0: Maar dan heb je het over een stuk berm van ongeveer een halve meter.
1: Ja, wat is dat nou helemaal?
0: Ja, nee, ik snap dat je niet kunt zeggen, nou, laat maar fikken, het is maar een halve meter.
1: Nee, natuurlijk niet, want het kan natuurlijk verder gaan, zeker ook in verband met de droogte.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, dan moeten dus al die mensen moeten uitrukken en komen voor zo'n simpel stukje.
0: Ja, en het vuur was al uit. Of er dan mensen bij hebben gestaan die hebben gezegd, oh sorry, ik had per ongeluk een peukje neergegooid.
1: Ja, dat
0: per ongeluk
1: kan.
0: Even uitgetrapt. Ja.
1: Ja, maar toch.
0: Maar toch,
1: en iemand heeft de brandweer gebeld.
0: Ja, en het, zo zie je maar weer, het komt toch steeds dichterbij. Hè?
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Wij hebben hier nog weinig brand, hoe heet het, heide om ons heen. Hè?
0: Ja,
1: hier om het
0: hier,
1: gebouw.
0: We zitten hier, hier kan getegeld wip worden. Nou,
1: het is zijn er genoeg hier.
0: In al beton en tegels en klinkers en weet ik van maar wat. Dus,
1: wat dat betreft.
0: Maar de overkant hier bij het Hof van Putten, dat is dan
1: ja, dat is weer, daar staat eigenlijk wel veel bomen en in ieder geval een natuurgebiedje.
0: Ja, en er zitten ook veel Oekraïners, heb ik begrepen.
1: Ja, die zitten daar, zijn vluchtelingen dus, of zo, die zitten er al een hele poos.
0: Maar we hopen dat Poetin zich daar niet op richt.
1: Nee, dan want
0: dat... Dan een heleboel hierin.
1: Ja, dan krijg je dat weer, ja.
0: Ja.
1: En dan moeten we weer gaan blussen.
0: Ja.
1: Wij hebben hier een blusapparaatje, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: En, maar mocht het daar zijn, dan rennen wij er gauw naartoe.
0: Maar
1: met
0: jij
1: ons
0: hebt,
1: apparaat.
0: Ja, volgens mij staan er hier zelfs twee.
1: Oh, dat zou
0: maar ik weet niet precies waar. Maar op jouw lijst staat er ook een brandgevaarlijk stukje.
1: Ja, welke dan?
0: De Cottonfields.
1: Oh ja,
0: van
1: natuurlijk.
0: De Beach Boys.
1: De Beach Boys.
0: Ja.
1: Ja.
0: Pas
1: kijk
0: op,
1: maar
0: he.
1: Uit. Kijk maar uit.
2: One, two, one,
3: three.
2: Three.

0: Ja, Cotton Fields. Nou, we hebben het brandvrij kunnen houden.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat is mooi meegenomen weer. Dan gaan wij... een bijenplan vliegt niet uit. Putten wijst een bezwaar af. Het bezwaar van de Puttense bijenhouder tegen de weigering om ontheffing te verlenen voor het houden van bijen wordt ongegrond verklaard. Oh, wat even, dat is een zin van niet tegen niet, tegen niet en dan wordt het wel. Het bezwaar tegen de weigering.
1: Ja, wacht even. Ja, snap jij hem?
0: Ja, ze hebben geweigerd om een ontheffing te verlenen.
1: Ja.
0: En daar is het bezwaar tegen aangetekend. Dus het is drie keer negatief. Een ontheffing eerst, het mag iets niet. Dan weigeren we gewoon dat wat niet mag. Daar bezwaar tegen.
1: Ja, moeilijk hè?
0: Ja, het wordt ongegrond verklaard.
1: Maar het bezwaar is ongegrond. Dus ze mogen...
0: Ze mogen niet... Nee, ze mogen dus niet. Een bijenplan vliegt niet uit. Dus er mogen geen...
1: bijen gehouden worden dan.
0: Ja. Tegen de weigering. Er mogen geen bijen worden.
1: Nee, daar komt het op neer. En ik dacht dat bijen juist heel goed waren.
0: Ja, als bijen ophouden met bestaan, is het gedaan met de mensheid. Ja. Dat zegt men.
1: Goed. De bijen zijn heel nuttig.
0: Ja. En, maar ja, goed, er wordt niet met honing gesmeerd nu dus.
1: Nee. Hadden ze ook moeten doen. Hè? Ze hadden op tijd een potje honing daar neer moeten zetten. De locatie werd niet geschikt gevonden.
0: Ja, de omwonenden hadden er ook bezwaren tegen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
1: Ja, ik ook. Daar kan ik ook wel iets bij voorstellen.
0: De hele dagen erbij in je tuin en in je hut. Man.
1: Maar ja, en ze hebben zulke scherpe kontjes, hè?
0: Ja, scherpe kontjes.
1: Ja.
0: Noem je dat zo in Brabant?
1: Ja.
0: Jullie zijn ook apart volk, jullie in Brabant.
1: Ja, ik ben ook een dochter van een imker. Vandaar dat ik weet dat ze scherpe kontjes hebben.
0: Aha. Dus jouw vader was imker?
1: Ja.
0: Dat wist ik niet.
1: Ook als hobby. Ja.
0: Als hobby. En hoeveel volken had hij dan?
1: 40.
0: Behalve zijn eigen volk?
1: 40.
0: 40 volken, ja. Echt waar?
1: Hij was ook wel groot imker, laat ik het zo zeggen.
0: Ja,
1: hij is ook kampioen van Brabant geworden op een zeker ogenblik.
0: Want er waren wedstrijden in of zo. Wat voor joekel van huis hebben jullie dan gehad?
1: Nee, helemaal niet. Niet zo groot, maar een grote tuin.
0: Grote tuin.
1: Maar ze komen niet in het huis, maar ze komen wel in de tuin.
0: Ja.
1: En daar stond dus een bijenhal, zoals dat dan heet, met 40 eerste kasten toen ik klein, korven toen ik klein was, maar later waren het kasten.
0: Oké. Ja. Nou, en ben je ooit gestoken?
1: Oh ja, heel vaak zeker. Op een zeker moment was ik gewoon voor het immuun.
0: Dat is mogelijk iets bij voorstellen.
1: Ja. Ja.
0: Als je een grote puist bent op een gegeven moment, maar dat je op een gegeven moment ook daar immuun voor wordt.
1: Ja.
0: Ja, nou, wat een vervelend leven heb jij gehad.
1: Ja, ik heb het niet best gehad.
0: Nee, jongen.
1: Ik heb het nu pas goed.
0: En na al die bijensteken zit er geen steekje los nog?
1: Nou ja, natuurlijk, maar dat had ik al.
0: Oh, dat had je al.
1: Dus wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon.

0: Is it any wonder van Keen hoorden we. En het volgende plaatje past heel mooi bij het volgende berichtje. En dat berichtje, dat ga jij even doen.
1: Ja hoor. Organist Evan Bogert verzorgt op 8 augustus een orgelconcert in de hersteld hervormde kerk aan de Hentslaren in Putten. Tijdens het concert brengt hij een gevarieerd programma ten gehore met werken van bekende Nederlandse en internationale componisten.
0: Nou, ja, bij die kerk van de Hentslaren, hersteld hervormde kerk.
1: Ja.
0: Heb jij het idee, het is er even stil over, maar dat bord, dat reclamebord.
1: Nou, ja, daar heb ik wel iets over gehoord.
0: Ja, dat is
1: een hoop gedoe over geweest, maar dat protest of zo is afgewezen. Nou ja, het is zo, dat bord mag daar niet staan.
0: Nee, precies. Maar in eerste instantie had de gemeente of de provincie gezegd, moet de gemeente maar bekijken. De gemeente had zoiets, we zien geen aanleiding. Toen in één keer waren alle partijen tegen.
1: Ja.
0: En nu moet het weg. En dan hebben ze weer een tijd om een middellijke schikking te treffen.
1: Ja, zoiets.
0: Man,
1: het is een
0: gedoe.
1: Ja. Maar ja, want ze zijn bang dat mensen afgeleid worden die dan met de auto rijden als ze naar dat bord kijken.
0: Ja. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, maar dat vind ik dus ook met al die gemeenteborden. Als je een dorp in komt rijden, dan begint ook allemaal van, kom naar onze braderie. Dus iedereen gaat op die borden zitten kijken. En dan
1: ben je afgeleid.
0: Dan
1: dat
0: ben
1: is
0: je afgeleid.
1: Zeker.
0: Dus het is ook een beetje
1: weg,
0: meten met twee maten.
1: Met die borden. Weg met die borden.
0: Ja, weg met die borden.
1: Ja, okay.
0: Alleen nog soepborden en maaltijdborden en
1: dat soort dingen.
0: Dat
1: soort dingen is gezellig en leuk. Ja. Maar verder... al dat soort dingen. Ach. Maar, als je iets wilt weten, ga je even naar de VVV.
0: Precies. En dan gaan we nu naar het passende muziekje. Orgelconcert in de hervormde kerk. Nou, dit is Kees Kraaienoord.
1: Oh ja, die is heel bekend wat dat betreft. Dit soort muziek. Ja,
0: God of the Moon and Stars.
1: Nou, helemaal goed.

0: Zo, dat was weer een van jouw lijst. En laten we even checken in alle drukte en gekte vanmorgen. Als het goed is, heb ik er nog twee op staan.
1: Ja, yeah, U2 en Jody Pernal.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Dan, dat klopt, hè?
0: Ja, ja, dat ja, klopt. Ja. Wij gaan weer de regio in. Het college wacht op een puinbreker alvorens op te treden tegen BPD.
1: Wat is, nou, dat is BPD, wat is dat?
0: BPD, er is nog geen reden handhavend op te treden tegen BPD als het gaat om het opruimen van bouwafval op het terrein van voormalige eendenslachterij op Nieuw Weiburg. BPD, ja.
1: Ja, wat is dat dan?
0: Ja, dat heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven. In antwoord op vragen van Pro Harderwijk. Mm-hmm. Nou heet het weer BDP. Ja? Of is het de hele tijd BDP? Nee, BPD. En nu
1: BPD.
0: Is het, nu Pro Harderwijk. BDP wil de huidige puinresten mobiel breken en heeft hiervoor een vergunning aangevraagd bij de Omgevingsdienst Veluwe. Dat concludeert dat de aanvraag voldoet aan de meldingsplicht, maar heeft wel een opmerking gemaakt over Natura 2000 gebieden in de omgeving. Dat maakt dat BPD eerst moet uitzoeken wat de consequenties hiervan zijn. Dat kost volgens het college van Harderwijk tijd.
1: En geld.
0: In het kader van het volgen van de bestemmingsplannen zijn afspraken gemaakt met BPD over de verwijdering van het puin, waardoor handhaving voorlopig achterwege kan blijven. De gemeente is met BPD in gesprek over ontstaande situatie. Door BDP, nu is het van BDP, dient een stikstofberekening te worden uitgevoerd. Zodra de uitkomst bekend is, moet die weer worden beoordeeld door de Omgevingsdienst. De hervatting en de afronding van het werk, zo stelt het college, afhankelijk van het opstellen van een stikstofrapport en de daarna volgende toetsing en goedkeuring door de Omgevingsdienst. Naar verwachting kan de BDP eind augustus van dit jaar uitslag geven. Volgens de mening van het college is er, zoals Pro aangeeft, geen sprake van stevige vertraging. Het verwijderen van puin is volgens planning verlopen. Ook is de bestaande fundering weggehaald. De afhandeling loopt alleen vertraging op.
1: Nou, en nou weet ik nog steeds niet wat.
0: Nee.
1: En jij dan ook niet.
0: Nee, ik heb hetzelfde stuk gelezen als jij, dus ja. Waarschijnlijk weten we net zoveel. En het BDP, maar BPD. Ja, ik, ja. Weet je, ik ga maar even googlen. Ik zet wel even een plaatje op.
1: Ja, dat is goed, want ik snap hier weinig van.
0: De puin moet opgeruimd worden.
1: Ja, maar daar moet een puinbreker voor aangeschaft worden of ingehuurd worden. En dat kan. Maar wat is dan die BPD?
0: Ja, dat is de partij die het moet gaan doen. Die heeft de vergunning aangevraagd en die moet het gaan doen.
1: En die moet het gaan doen.
0: Waar het voor staat, dat gaan we even
1: uitzoeken. Ja, dat zou

0: One too many. Nou, het was even zoeken, maar we hebben het gevonden.
1: Ja.
0: BPD, dat moet het zijn. Geen BDP, maar BPD. Het Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is een gebiedsontwikkelaar die aantrekkelijke leefomgevingen realiseert in Nederland en Duitsland. Sinds onze oprichting ruim 75 jaar geleden in 1946, toen nog onder de naam van de Bouwspaarkassen Drentse gemeente, toen was het dan nog BDG,
1: ja.
0: Heeft BPD inmiddels de bouw van ongeveer 395.000 woningen mogelijk gemaakt. Dus ja, bouwfonds.
1: Een bouwfonds is het.
0: Ja,
1: het is een gebiedsontwikkelaar.
0: Ja,
1: zoiets. Maar ja, goed, oké.
0: Waar die PD voor staat...
1: Dat weet ik ook niet.
0: Nee, maar dat, dit kunnen we erover vinden.
1: Dat is zo, alles wat er... Ja,
0: en
1: ja,
0: dat, ja. Dat is dus nu bij deze uit de wereld. Eens even kijken. Dan gaan wij naar een verzoekje.
1: Een verzoekje.

0: Sorry, I'm not sorry. En dat was Kelly Clarkson. En eens even kijken. Had jij van mijn sprookjes vroeger?
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat je...
1: Ja, ik vond dat leuk.
0: Peter Pan?
1: Ja, en, maar ja, alle soorten. Ik had ook hele verzamelingen boeken en dat soort dingen. En toen ik eenmaal groot was, volwassen was en ik naderhand getrouwd was voor mijn kinderen... die konden er ook niet onderuit komen, hoor. Mama die vertelde wel sprookjes.
0: Sprookjes?
1: Ja,
0: dat klinkt weer... Ja, luister maar niet naar mama, die vertelde alleen maar sprookjes.
1: Ja, mama vertelde alleen maar sprookjes.
0: Ja. Mama, had je dan ook een sprookjeshuwelijk?
1: Soms niet. Soms wel, meestal wel.
0: Meestal wel?
1: Ja.
0: Dan, vaak hoor je de mannen zeggen, ja, ik heb een sprookjeshuwelijk. Ik heb thuis een heks op de bank zitten. Maar dat was in jullie geval niet
1: Nee. Het was goed, laat ik het zo zeggen.
0: Het waren de prins en de prinses op het witte paard.
1: Op het witte paard, ja. Jammer dat het over was, maar ja.
0: Ja.
1: Daar kan je ook niks aan doen.
0: Nee, precies. En, ja, misschien vind je een onderwerp waar je het niet over wil hebben. Maar vaak heb je binnen een relatie dat er een ongeschreven wet is. Of in ieder geval besproken van, ik wil als eerste gaan. Hadden jullie dat ook?
1: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal niet?
1: Nee. Ja, wij zouden samen gaan.
0: Oh.
1: Dat hadden we afgesproken.
0: Oké, jullie zijn, maar dan ook zo van als de een ziek is dat de ander dan meegaat?
1: Nee, dat niet. Maar wij zouden een sportwagen kopen en dan zouden we ons te pletter rijden tegen een boom. Samen.
0: Maar wat was dan de reden? Zou dan de reden zijn?
1: Dat we oud waren of zo.
0: Ja.
1: Dus we moesten wel oud zijn.
0: Ja, dat jullie op een gegeven moment vonden, nou, ik ben er wel klaar mee. Jij ook?
1: Ja.
0: Pakken we de auto? Pakken we de auto?
1: Wegwezen, ja.
0: Okay.
1: Maar ja, dat is natuurlijk onzin. Maar dat hadden we wel besproken. Maar er kwam niks van terecht natuurlijk. Maar ja, dat weet je ook niet van tevoren.
0: Nee. Jullie hadden geen sportwagen waarschijnlijk.
1: Nee, ook dat niet. We hadden een Volvo, is dat ook goed?
0: Daar
1: kan je ook wel een mee wegkomen.
0: Ja, elke auto voldoet uiteindelijk. Ja. Nee, maar vaak zie je, mijn moeder was bijvoorbeeld, die wilde wel als eerste gaan.
1: Oh.
0: Die vond het dan wel sneu voor mijn pa.
1: Ja.
0: Maar die redde zich wel, ging zij vanuit. En zij wilde niet alleen achterblijven.
1: Mm.
0: Dus dat was...
1: Dat is ook gebeurd?
0: toen zeiden wij ook, ja, mijn pa die zal daar anders over denken. Die dacht ook precies tegenovergestelde.
1: Oh ja.
0: Die zei, het is een sterke vrouw, die redt zich wel.
1: Oh ja, zo.
0: Die kan wel. En uiteindelijk, zij ging in maart en hij in september.
1: Oh,
0: dus drie maanden later was het vrij elkaar. Ja, dus uiteindelijk konden ze helemaal niet zonder elkaar. Dus,
1: dat is eigenlijk wel mooi ook. Hè?
0: Ja. Precies, en dat scheelt ook weer een sportwagen.
1: Ja, ook dat. En een boom.
0: Ja, dat je op een gegeven moment niet denkt van nou ja.
1: Nee, maar ik bedoel, je kan er wel over praten, maar de grootste onzin zit je dan uit te kramen.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja,
1: want je weet het allemaal niet. En zoals het gebeurt het.
0: Ja.
1: En dat heb je te accepteren.
0: Ja. En voor alle mensen die nu denken, oh ja, ik moet weer denken aan iemand die mij verloren is. Of die we kwijt zijn geraakt en zo. Die wil ik even herdenken. Gaan we even een herdenkingsmomentje, want er is precies 2 minuten over. Daar past een mooi herdenkingsmomentje in.
1: Nou.
0: Ieder voor zich even.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen 2 Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft 2 magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog, op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren, met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, welkom terug in het laatste uur alweer van De Wereld Wordt Wakker op deze woensdag, de 5e augustus 2026. En ja, dat schiet eigenlijk op de 8e maand alweer. Man, wat gaat het hard.
1: Ja, het is een bijzonder jaar, vind ik.
0: Een bijzonder jaar, ja. Heb je het idee dat het nog harder gaat dan anders?
1: Of? Nee, maar ook met dat weer en dat soort dingen, ja, dat vind ik toch wel... Al die hittegolven die we over ons heen krijgen. Ja. Ik vind het toch wel een beetje vreemd allemaal.
0: Ja, en de pleuris die overal uitgebroken
1: ook
0: is.
1: Dat,
0: en,
1: ja,
0: het wordt er niet gezelliger op. En aan de andere kant merk je er ook helemaal niks van.
1: Nee, dat is ook zo gek natuurlijk.
0: Behalve dat iedereen het erop heeft.
1: Ja, en ieder nieuwsbericht of wat dan ook wat je hoort gaat het erover.
0: Ja.
1: En al die tafels die volgezet worden met de zogenaamde deskundigen op tv.
0: Ja.
1: Nou, daar word je ook niet goed van.
0: Nee, want er worden allemaal weer dingen bedacht van, nou ja, maar hebben wij dit wel en kunnen we wel en zijn we wel in staat om... En dan worden de problemen weer gewoon gecreëerd waar je bij staat.
1: Ja, he? En wanneer zenden ze een keer een leuk toneelstuk of wat dan ook uit? Dat heb je helemaal niet meer, hè?
0: Nee, maar...
1: Vroeger had je dat wel.
0: Zitten mensen erop te wachten, denk ik?
1: Nou, dat weet ik niet. Als je oudere mensen hoort, die vinden dat wel leuk.
0: Okay.
1: Want die zitten ook niet te wachten op al die deskundigen zogenaamd die aan die tafels alles zitten te verkondigen. En als het opeens en er is tot daar aan toe.
0: Nee, maar kan er toch zijn dat oudere mensen voor hunzelf al het idee hebben, joh, ik loop al 70 jaar mee. Je hoeft mij daar geen snotneuzen voor op de buis neer te zetten van 30. Ik weet wel hoe de wereld in elkaar zit.
1: Ja, maar dat is ook zo natuurlijk. Kijk, en wij ouderen kunnen ook niet de wereld veranderen. Daar gaat het helemaal niet over. Maar het is wel heel apart. Al die deskundigen zogenaamd. En aan de ene tafel. Je ziet al diezelfde koppen ook steeds terugkomen.
0: Ja, maar die krijgen ook niks veranderd hoor. Die
1: die krijgen ook niks
0: maar.
1: Veranderd. Maar ze zitten wel de zakken te vullen.
0: Maar eigenlijk doen wij precies hetzelfde.
1: Wij doen het ook.
0: Wij noemen hier ook gewoon de hele dagen wat er allemaal mis is en zo. En dat eindelijk anders zou moeten. En,
1: ja, wij denken ook dat we de wijsheid in pacht hebben. En dat hebben we natuurlijk ook.
0: Dat hebben we. Alleen wij hebben niet het idee dat we er wat aan kunnen veranderen.
1: Nee, wij kunnen de wereld niet veranderen. Maar wij proberen door leuke muziek te draaien het leven een beetje leuker te maken.
0: Nou ja, precies. En alles een beetje met een grapje te benaderen en zo.
1: Ja, ja.
0: En we hebben nog een paar grappen klaarstaan. Maar laten we eerst even muziekje draaien. Want we hadden voor de break had ik het over Pieter Pan.
1: Ja, over sprookjes had je het.
0: Ja, over sprookjes. Maar dit is Pieter Pan.

0: Zo, dat was hem, Peter Pan. En dan gaan wij er weer even een nieuwsbericht uit de regio bijpakken. College Harderwijk gaat niet mee in de burgervariant van Nieuw-Wijburg. Het Harderwijkse college van burgemeester werd al zoveel niet meegaan in het burgerinitiatief voor een alternatieve invulling van de nieuwe woonwijk Nieuw-Wijburg. Men ziet zwaarwegende procedure, procesmatige juridische, financiële en maatschappelijke bezwaren tegen het uitwerken van de burgervariant. Ja.
1: Dat vind ik een beetje raar, hè? Mensen, ze vragen mensen om mee te denken. Ja. Weet je wel, en dan ga je wat bedenken en zo. En dan gaan ze niet mee.
0: Nee, maar dat is wel te begrijpen.
1: Ja,
0: natuurlijk. Stel
1: dat
0: je zegt, nou, we vinden eigenlijk. Daar kan wel een flatgebouw komen van 40 hoog. Dat je gewoon
1: dat is onzin natuurlijk. Maar ik bedoel, misschien kleine dingen. En daar gaan ze dan ook niet in mee.
0: Nou ja, dat werkt dus
1: niet. Dat weet ik ook niet, maar ik vraag het me af.
0: Maar
1: ze zien zoveel zwaarwegende procesmatige, juridische, financiële en maatschappelijke bezwaren. Waarom vraag je dan aan mensen om mee te denken?
0: Nou, omdat je toch een mening wil hebben van wat zouden mensen willen.
1: Ja.
0: Maar dat wil nog niet zeggen dat wat ze willen ook haalbaar is. Of nee. dat iets is wat de rest ook wil.
1: Ja.
0: We weten hier in Nederland hebben 18 miljoen mensen. Dus,
1: ja, we hebben allemaal onze eigen mening.
0: Ja, precies. Dus als je die 50.000 in Harderwijk zou benaderen. En die hebben allemaal een eigen mening. Ja, dat kan je natuurlijk niet zo deel. En dan blijkt natuurlijk. Oh, dat is best een leuk idee, maar wat betekent dat financieel? Oh nee, sorry, nee, is
1: te
0: niet
1: duur. Ja, kan niet.
0: Oh,
1: ja.
0: Maar hoe zit dat met de maatschappelijke? Ja, nee, er zijn buren die dat niet zien zitten. Nee. Oh ja. Hoe zit het juridisch? Ja, daar krijg ik een zak mee. Oh ja. Nee, dat moet wel helemaal niet hebben.
1: Maar ik bedoel, maar waar begin je aan om het te vragen?
0: Nou ja, je wil natuurlijk niet te horen krijgen, maar wij worden nergens in betrokken.
1: Ja.
0: Dat is de andere kant natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk, maar van de andere kant, je denkt mee en je geeft je ideeën en het wordt allemaal afgeblazen.
0: Ja, maar jij hebt bij de woningstichting gewerkt. Nou, dan heb je te maken met een heleboel mensen die je huren en die hebben allemaal een mening. Maar die kan je niet allemaal tegemoet komen natuurlijk.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Dus waarschijnlijk hebben jullie voor dezelfde keuze gestaan van ja, er zijn een paar bewoners die vinden dit wel een strak plan en dat wel een strak plan. Ja, dat gaat niet. Want, en dan komt er iets dan, wat jullie wel weten.
1: Ja. En dat is ook zo. Ja.
0: Het is vaak de onwetendheid.
1: Ja, dat mensen bepaalde dingen leuk zouden vinden als dat of dat zou gebeuren.
0: Ja.
1: Maar ja, dan moet je verder kijken en dan is het soms helemaal niet haalbaar, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, precies. Ja. Wat ik bijvoorbeeld al vanaf het begin aan roep, maar dovermans oren. Die complexen, die appartementencomplexen waar ik dan woon, daar heb je dan die schuurtjes allemaal in panden. En het is allemaal leuk en aardig, goed over nagedacht. En het zal op de tekentafel allemaal geklopt hebben. Maar de praktijk is dat je daar ook vuilnis moet opslaan.
1: Ja, en dat is al vanaf het begin, dat weet ik trouwens van dat probleem. Vanaf het begin is dat al een probleem geweest.
0: Ja, dat gaat stinken.
1: Stinken en maden en rottigheid. En er zijn mensen die houden het allemaal keurig netjes bij. Dan is het goed, maar zo gauw als er iemand tussen zit die niet zo precies kijkt, heb je een probleem.
0: Maar daar heeft het niet mee te maken, want nu wordt eigenlijk alweer gezegd dat de mensen het fout doen. Kijk, de manier waarop het geregeld is, betekent gewoon dat het vragen om probleem is.
1: Ja.
0: Daar hoef je niet om fout te doen, want als je het in een schuurtje neerzet, dan is de kans dat het in de vergetelheid raakt, is groot.
1: Ja.
0: Omdat je ziet het niet elke dag.
1: Nee.
0: Maar als er maar één keer in de twee weken bijvoorbeeld iets opgehaald wordt, dan staat het daar. En als het dan zo'n hittegolf is, dan begint dat te stinken.
1: Dat is vreselijk.
0: En dat doen de inwoners niet bewust, want die hebben er zelf ook last van.
1: Ja.
0: Nou, wat je dan ziet is dat de inwoners denken, nou weet je, ik zet het wel op mijn balkon. Dan heb ik het zelf in de gaten dat er geen meeuwen komen. Ja, meeuwen komen in de schuurtjes ook niet.
1: Nee.
0: En dan hoor je dus dat er weer ratten gesignaleerd zijn op de balkons.
1: Ja.
0: En terwijl ik dan op een gegeven moment denk, als dit al zo lang speelt. Nou ja, jij bent al heel lang weg bij de woningbouw en je weet dat het speelt. Waarom is daar dan nooit een externe container neergezet bij die panden? Waarom is er nooit een ondergrondse opslag gemaakt? Dus feitelijk hebben jullie als woningbouw daar ook niks aan gedaan, terwijl jullie wisten dat het speelde.
1: Ja, maar
0: nou ja.
1: Dat is ook zo. Maar van de andere kant was het ook zo. Men dacht met de kennis die ze toen hadden, dat dit de manier was. Maar ze hadden gewoon iedere week de vuilnis moeten ophalen.
0: Ja, precies.
1: Dat sowieso.
0: Maar men dacht, dat zijn dan de mensen die op kantoor werken.
1: Ja,
0: en niet,
1: dat is
0: en niet
1: zo.
0: In het appartementencomplex
1: ja.
0: wonen.
1: Ja, dat is.
0: Dus je gaat je mensen benaderen. En dan zeggen al die mensen, zeggen, ik zeg dat nu ook, van ja, hoe vaak heb ik dit probleem nou neergelegd? Waarom wordt daar niks mee gedaan? Ja. Alleen maar bevestigd, ja, je hebt gelijk. Ja, daar heb ik wat aan. Ik
1: ja,
0: hoef
1: daar
0: geen gelijk
1: heb je wat aan.
0: Het
1: nee.
0: moet opgelost worden.
1: Ja, ja, maar, dat is het probleem. Er zijn ook steeds andere, ook bij de woningstichting, andere mensen die er gaan werken en die andere ideeën hebben.
0: Ja.
1: Op het gemeentehuis ook. Die denken ook dat ze alles de wijsheid in pacht hebben. Maar die zitten niet met het probleem zelf.
0: Nee, nee, precies.
1: En
0: dat is een mooi voorbeeld.
1: En dat is het probleem.
0: En als je mensen dus mee laat denken en je gaat er dan zo mee om, dan, ja, dan heeft het meedenken...
1: Heeft ook geen zin.
0: Nee. Sorry dan maar namens Kensington aan alle inwoners van de appartementen in Putten.

0: Ja, wat dat betreft denk ik nog wel eens terug aan Harderwijk. Daar hadden we dan gewoon zo'n buitencontainer. Mm. En daar had je met je pasje, kon je gewoon op de boel erin donderen. Daar had je nooit ergens last van. Nee. Maar goed, dat is niet...
1: Waar ik nu woon, hebben we ook een buitencontainer.
0: Ja.
1: En die moet je dus gewoon zelf open doen. Ik heb het probleem dat ik klein ben. En dan heb ik wel eens problemen om die deksel open te doen.
0: Ja.
1: Maar dan komt er wel een van de aardige meneer of mevrouw die groter is. En die doen dan even voor mij die deksel open. Iedere maandag wordt dat ding geleegd.
0: En is dat een keer fout gegaan? Dat is per ongeluk jou...
1: Tot nog toe niet.
0: Tot nog nu niet. Nee.
1: Breng ze niet op een idee, joh.
0: Oh ja, oké. Okay. Ze staan met de container nu.
1: Nu.
0: Nee,
1: maar ik bedoel, iedere maandag wordt het ding leeggemaakt. En tot nog toe helemaal geen problemen.
0: Nee, precies.
1: Alleen dat ik, omdat ik klein ben, en er zijn meer mensen die klein zijn, wel eens problemen met de deksel open doen. Want je moet de deksel open doen en dan moet je ook die zak er nog in kieperen.
0: Ja, het is wel even werken.
1: Ja.
0: En dat is het punt, de huizen waar ik woon, die staan er nu 11 jaar. En zelf woon ik er 10.
1: Ja.
0: En vanaf het begin wel aangekaart, maar er gebeurt niks mee. En dat gaat denk ik ook niet meer veranderen.
1: Nee, denk het ook niet.
0: Nee, dus
1: ik weet dat die problemen er waren toen al. Ja.
0: Ja, en die zijn er nog steeds. En dan denk je van, dat zou mooi zijn als dat opgelost is. Maar de werkelijkheid leert ons dat er nooit wat opgelost wordt in dit land.
1: Ach nee.
0: Dus,
1: en toch wonen wij samen met elkaar in een fijn land.
0: Ja,
1: ziet bij andere landen wat er allemaal voor ellende is, dan denk je ook, wij wonen hier toch lekker rustig.
0: Nee, maar misschien als je dan kijkt naar hoe men in Nederland de kantjes eraf wil lopen, dat gebeurt echt niet hoor. Wij hebben niks te klagen, dat is de andere kant.
1: Ja.
0: En het feit dat we zo verwend zijn, betekent dat we altijd wat te klagen hebben.
1: Daar staan we toch onbekend?
0: Ja, precies. Maar betekent ook niet dat je moet zeggen, we hoeven het zo goed, je moet je muil houden nu. Weet je wel,
1: Nee.
0: Goed, de gemeente Ermelo was vorig jaar behoorlijk in trek bij nieuwe inwoners van buitenaf. Er vestigen zich namelijk meer nieuwe inwoners dan dat er mensen uit Ermelo vertrokken. Vooral vanuit Harderwijk kwam veel nieuwe aanwas. Wie Ermelo juist achter zich liet, ging het vaakst in Harderwijk wonen.
1: Ja, dat is wat. Hè.
0: Maar op basis van onderzoek van nieuw CBS-cijfers, dan denk ik, dat klopt iets niet.
1: Nee?
0: Nee. Kijk, als je de politiek hoort, komen we woningen tekort overal.
1: Ja, overal, ja.
0: En als je kijkt naar, naar de bewonersaantallen, dan wordt dat niet meer.
1: Nee.
0: En als je kijkt naar subsidies, die meestal gebaseerd zijn op inwoneraantallen, dan wordt de subsidie ook niet meer.
1: Nee.
0: En hier staat dus, vanaf bevestigen zich namelijk meer nieuwe inwoners dan dat er mensen uit Ermelo vertrokken. Dat betekent dus dat de subsidie omhoog gegaan zou moeten worden. Dus dan word je op een andere manier genaaid.
1: Ja, maar
0: dus ergens klopt er niks.
1: Ergens klopt er helemaal niks van, want er komen meer inwoners, dan moeten ze ook meer huizen hebben.
0: Ja. En Ermelo klagen altijd over dat ze helemaal geen ruimte hebben, ze hebben geen grond en bla bla bla. Dus, maar dat is het hele punt. Het komt meeste gemeentes waarschijnlijk goed uit om te klagen over dat je er weinig woningen hebt.
1: Hm.
0: Het is maar net, waar gaan we het over hebben, waar gaan we over klagen? Ook gemeentes klagen gewoon.
1: Ja, natuurlijk, net als wij allemaal.
0: Ja,
1: dus ik zeg als we staan er onbekend.
0: Ja.
1: Maar er was ook hier, er was in Putten, was ook een aantal jaren geleden. En er was een of andere gemeente, meneer, mevrouw, weet ik veel. Die vond dat we hier veel meer hoogbouw moesten plegen.
0: Ja.
1: En daar is iedereen hier in Putten op tegen.
0: Ja.
1: He? Maar wat wil je dan? Het is of de hoogte in, of je hebt tekort.
0: Tuurlijk. Vanuit het oogpunt van mensen die er al wonen, zou het heel raar zijn dat je in één keer flat voor je...
1: Ja, dat is ook zo. Dat zou ik ook niet willen.
0: Maar goed, als je met z'n allen vindt dat er meer woningen moeten komen, dan zul je op een gegeven moment hoogbouw goed moeten keuren.
1: Ja.
0: En dat zal ergens een begin moeten zijn. Want jij woont ook in een huis wat ooit de rand van het dorp was.
1: Ja.
0: Waardoor je ook het uitzicht verpestte.
1: Ja.
0: Dus...
1: Ja, dat is ook zo.
0: Maar wat er meespeelt bij zo'n stuk, is ook weer dat er een hoop bedrijven zijn die een onderzoek doen, zogenaamd, maar dat in kranten geplaatst willen hebben en dan een link daarop willen, en dat zie je hier in het stuk ook, om er zoveel mogelijk kijkers te krijgen. En dan gaan ze een verhaal neerzetten waarvan je denkt, nou, het zal wel. Want dit verhaal kan ook in Ermelo geplaatst worden. Kan ook in Putten.
1: Overal.
0: En dat er maar veel mensen op de website kijken. Dus alles wat tegenwoordig moet je met een korrel zout nemen.
1: Een zak zout.
0: Een zak zout.
1: Ja.
0: Behalve als er sneeuw ligt, dan hebben we er geen zout.
1: Dan komen we zout tekort.
0: Jongen, jongen, jongen. Maar goed, we gaan jouw laatste nummer van jou draaien in jouw lijst.

0: Zo, Johnny Benal, de aanrichter van het grensoverschrijdend gedrag. Hij yes. maakte ooit een opmerking, ik zal hem niet herhalen hier, maar waardoor alle grenzen werden overtreden. En Seert Nu had gezegd, maar dat was hij gelinched. Goed, maar daar gaan we het niet over hebben nu.
1: Nee, ik weet van niks.
0: Je weet van niks? Nee, nee, oké, dat is maar goed ook. De Boeldag Ermelo viert een bijzondere verjaardag, want dit jaar is het 60 jaar geleden dat in Ermelo de eerste activiteiten begonnen van Stichting Boeldagcomité Ermelo. Eerst voor de restauratie van de oude kerk en later voor sponsoring van kerken in Ermelo en andere goede doelen. Heel veel Ermelo's hebben dit al jaren mogelijk gemaakt. En de bericht komt dan van het bestuur van het Boeldagcomité, maar is ook te lezen in ermeloosnieuws.nl. Om het heugelijk feit te vieren nodigt het bestuur alle oud-vrijwilligers en vrijwilligers met hun partner van de Boeldag in de Kringloophal en Meubelhal uit om op vrijdag 4 september 2026 om 19:30 in de theaterzaal van de Dialoog in het Huis van Ermelo voor een feestelijke avond mee te komen maken. Het programma is nog een verrassing, maar de avond kent een officieel en informeel deel en is beeld uit het verleden en heden. Het programma zal ook wel tweedehands programma zijn, denk ik. Maar goed, noteer allemaal. Ja, en, dan, en als je het helemaal na wil lezen, ook alle ins en outs, dan even naar ermeloosnieuws.nl.
1: En daar vind je alles wat dat betreft.
0: Ja, ja. Precies.
1: Nou, dus ik vond het altijd wel leuk. Ik ben er verschillende keren geweest naar zo'n Boeldag. Ik vond het wel leuk.
0: Ja, ze zijn altijd een beetje gesnuffelen en zo. En dan kom je altijd wel iets tegen en je denkt, oh ja.
1: Ja, ook dat. Maar er werd ook zoals het gepresenteerd, want het was dan een soort veiling. En dan kon je dan ook bieden en dan had je zo'n veilingmeester. En dat was echt wel een humoristische manier. Ja, dat was leuk. Ja.
0: Ja, je moet het sowieso bij hebben. Hè? Ja. Want dan een beetje die spreekstalmeesters die de sfeer erin brengen, de verbinding en zo aanbrengen.
1: Ja, dat is leuk. Ja.
0: Dus goed.

0: Strangers. Nou, dat kon nog even mooi op het laatste moment. Dan gaan wij eens even kijken. Zaterdag opende Ron van Brugge de deuren van Zorg Outlet Midden-Nederland in de Stationstraat 45 in Ermelo. Dat is de plek waar de voormalige SNS-bank zat. In de winkel staat een scala aan hulpmiddelen die helpen bij comfortabel en zelfstandig wonen. Wie op zoek is naar een rollator, een sta-opstoel, een scootmobiel of andere zorghulpmiddelen, kan vanaf nu terecht op de nieuwe locatie van Zorg Outlet Midden-Nederland. Met de verhuizing uit de kringloopwinkel aan de Herderlaan vindt Van Brugge de rust om bezoekers persoonlijk te adviseren en men kan parkeren voor de deur. Al dus te ondernemen. Nou, dat is sowieso wel makkelijk.
1: Met je rollator.
0: Ja,
1: hè?
0: Bijvoorbeeld. Sinds deze week focust Ron van Brugge zich dus vooral op de zorgoutlet. Dat is onderdeel van het comfort totaal. Het is geen onderdeel meer van de zaak van Ermelo, vertelt hij. In de kringloopwinkel heeft Van Brugge weer de leiding. Het zijn vanaf nu twee ondernemingen. Mm. Nou, dan zie je zo'n... Dat is wel grappig om te zien.
1: Ja. Maar is dat dan goedkoop? Is dat tweedehands dan?
0: Ik weet niet.
1: De zorgoutlet?
0: Ja, lijkt me toch ook dat je daar vergoedingen van de verzekering en allemaal dat soort dingen die er ook bij komen kijken.
1: Weet ik niet. Ik heb ook zo'n ding gekocht een poos geleden.
0: Wat voor ding?
1: Zo'n rollator.
0: Oké.
1: Okay. Maar ik heb gewoon de volle map betaald en ik heb dat helemaal niet bij de verzekeringen of zo aangegeven.
0: Ja, ik weet niet hoe het werkt. Ik zit nog niet in dat traject. Maar...
1: Nee, maar ik denk dat het, omdat het outlet is, dat het tweedehands is.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Maar dat weet ik dus niet. En ik weet ook niet hoe dat werkt. Op een gegeven moment naar je verzekering kan bellen en zeggen van... joh, luister, ik ben helemaal niet meer mobiel. Ik heb een rollator nodig. Of zo. Of een scootmobiel. Ik neem toch aan dat...
1: Maar zou dat niet via je huisarts gaan dan? Als het daarvoor in aanmerking kwam?
0: Ja, dan zal het. Dan moet het wel via de... iemand moet wel bevestigen dat jij inderdaad...
1: Dat jij inderdaad...
0: Niet met een racewagen je tegen de boom aan wil rijden.
1: Nee,
0: en zo.
1: Nee.
0: Oh, nieuw en tweedehands, zeg je.
1: Dus
0: het is nieuw en tweedehands.
1: Oh,
0: dus,
1: gelukkig. Nou, dan weten we dat.
0: Nee, is niet tweedehands in de outlet. Nou, dan is het een outlet. Ja, gewoon een verkooppunt.
1: Ja.
0: Hoe dan ook. In het voormalige SNS-pand in Ermelo.
1: Ja. Nou, als je het nodig hebt, even doen.
0: Ja, mooi dat er even twee aanvullingen kwamen.
1: Ja,
0: daar,
1: dat is goed.
0: Kunnen wij ook weer verder.
1: Ja.
0: Dat doen we maar weer met een muziekje.
1: Ja, laten we dat dus even doen.

0: Zo, nou, dat was hem, Sunday Glide. En ja, ik kijk even naar de headlines en dan zie ik toch één ding waar ik wel heel blij van.
1: Nou, vertel.
0: Nou, de fastfood is de laatste 20 jaar verdubbeld.
1: Nou, sinds 2007.
0: Ja.
1: Nou, van 10.300 naar 19.400. Dat is bijna een verdubbeling.
0: Fastfoodzaken, ja, moet even kijken. Dat meldt CBS ook. Is het aantal reguliere restaurants toegenomen. Van alle eetgelegenheden is nu meer dan de helft een fastfoodzaak, bijvoorbeeld een cafetaria.

0: Broodjeszaak, Eetkraam en de bekende ketens of een ijssalon. Tot 2019 was dat nog andersom. 20% van de fastfoodzaken zit in de vier grote steden. Ook zijn er veel op toeristische plekken. De groei heeft ermee te maken dat mensen meer geld te besteden hebben. Daardoor gaan ze vaker uit eten of een broodje of ijsje halen, zegt het CBS.
1: Nou ja, dat doen we allemaal toch?
0: Ja, dat doen we ook allemaal. Maar ja, dat is het hele punt, hè? Omdat we dat allemaal doen.
1: Daarom zijn er verdubbelt meer. Dat zo.
0: Ja, ja. Ja, precies. En ik heb ook het idee dat mensen steeds makkelijker worden van, even wat bestellen. Man.
1: Even wat haal me wat. En het kan.
0: Het kan.
1: Als het niet kon, dan zou je het niet doen.
0: Nee, precies. Maar dat betekent wel dat bepaalde culinaire hoogstandjes, bijvoorbeeld slakken en zo, dat wordt niet meer gegeten. Want dat is geen fast food. Nee, dat is zo langzaam als me kan.
1: Dat is een sloom. Heb jij wel eens slakken gegeten?
0: Nee. Ik moet ook eerlijkheidshalve zeggen, dat trekt me niet echt.
1: Nee, ik heb wel gegeten.
0: Jij hebt wel slak gegeten, ja. En hoe smaakt dat dan?
1: Nou, een beetje naar kalfsvlees of zo.
0: Kalfsvlees?
1: Ja, een beetje vleesachtig toch wel.
0: Oké.
1: Ja. Maar
0: hoeveel moet je dan hebben om een beetje vol te zitten?
1: Ja, weet ik veel. Je krijgt er een aantal op mijn bord. En met zo'n dingetje erbij waar je de dingen eruit kan halen. En ik dacht, dit is een gat.
0: Waar haal je dat? Een slak is toch gewoon het huis eraf en dan heb je toch één lange slak over?
1: En daar zit dus een soort kruidenboter overheen, weet je wel. Dus waar de slak onder zit.
0: Ja.
1: Dat peuter je dus met zo'n tangetje, haal je die slak eruit en dat eet je dan op. Nou, maar ik vind het niet bijzonder.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Dus het komt een beetje over in.
1: Het zou mij geen culinaire hoogstandje voor mij. Geen culinaire hoogstandje voor me zijn.
0: Dus betekent voor jou mosselen?
1: Mosselen wel, vind ik lekker.
0: Ja, maar is een beetje het eten hetzelfde vergelijken met mossel?
1: Nee, helemaal niet.
0: Omdat je zegt, je moet hem ergens uitpeuteren.
1: Ja, je hebt natuurlijk het slakkenhuisje waar die in zit. En een mossel zit in een schelp.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, ja. Ja. Maar net als de andere kant, een oester. Ik heb nog nooit een oester gegeten. Maar ik moet er ook niet aan denken.
0: Die moet je leeg slurpen.
1: Ja, gat.
0: Ja.
1: Snot.
0: Ja, maar dan hoef je niet op de putterschool gezeten te hebben dan.
1: Nee, echt niet.
0: En kikkerbillen, heb je die wel eens gehad?
1: Ja, die heb ik ook gegeten.
0: Ja, dat is wel makkelijk eten, hè?
1: Dat is heel makkelijk, want het is heel klein. En dat was bij een Chinees in Zeeland of zo. Ja. We gingen ergens daar een hapje eten. En oké. En dan er stonden dus kikkerbilletjes. En mijn moeder had het erover dat ze dat vroeger, gingen ze kikkers vangen. En dan gingen ze ook die kikkerbillen eten, weet ik. Toen denk ik, nou laat ik het proberen, want mijn moeder zei dat het lekker was. Maar het lijkt op kip. Het lijkt op kip, maar het is iets van niks, hè? Zo'n kikkerbilletje.
0: Ja.
1: En toen aan de hand dacht ik, nou waar ben ik nou mee bezig? Maar ja, ik wil het gewoon weten.
0: Ja.
1: Dus heb ik het gegeten. Ja. Het rijmt nog ook.
0: Ik had begrepen dat je bij een kikkerbil dus de linkerpoot achter je linkeroor doet.
1: Oh ja.
0: En dan de rechterpoot achter je rechteroor. Ja. En dan zitten de billetjes precies voor je mond.
1: Oh ja.
0: En dan ga je hem gewoon zo afkraken.
1: Je kan er zo mee wegspringen.
0: Ja. Oh, dat is ook trouwens bewezen. Hè? Dat als je kikkers poten afhaakt, dat ze dan doof worden.
1: Oh ja, dat zou ook zo kunnen.
0: Spring, en dan springen ze en dan hak je ze de poot af en dan zeg je spring.
1: Ja.
0: En dan springen ze niet meer.
1: Nee, springen ze niet meer. Oh, vandaar dat ze dan doof worden. Ja, ja, ja. Oké. Okay, nou
0: René die reageert nog, eens even kijken. En die zegt, het lijkt mij niet te eten, dus ik sluit me aan bij jou, baas. Geef mij maar liever dan een stukje lamsvlees. Heel enkel keertje krijg ik dat wel eens bij mijn ouders. Dat is puur genieten. Wij gaan vanavond lekker Chinees bestellen.
1: Ja, zie je? Bestel maar wat.
0: Ja.
1: Daarom die fastfoodwinkels.
0: En wie is wij, René? Ik wil altijd alles weten.
1: Ja,
0: wie
1: natuurlijk.
0: Is wij?
1: Het zou wel Walter zijn, of niet?
0: Nee, die zijn als vrienden.
1: Oh, oké. Okay. Nee, ja. Oké. Okay, dat wist ik niet. Ja.

0: Een echte wereldmeid, Katja Schuurman.
1: No.
0: Ja, René, die antwoordt nog even. Wij met de bewoners. De begeleiding bestelt voor ons het eten. En dan eten we dat allemaal gezellig beneden op. No. In de gemeenschapsruimte zal dat zijn.
1: Ja, denk het ook.
0: Dus met z'n allen bij elkaar.
1: Nou, dat is nog gezellig. Leuk.
0: Ja, lekker Chinezen met z'n allen.
1: Lekker met z'n allen Chinezen. Ja. No.
0: Goed, dan hebben we dat gehad. Wat ga jij eten, dadelijk?
1: Broodje papau.
0: Papau, aha. Ja. Gewoon even in de magneet?
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, okay. Ja, dat zijn altijd een beetje van die blikscheten.
1: Ja, die blikscheten. Dan denk je, die zijn nog helemaal niet klaar.
0: Nee,
1: niet gaar,
0: precies.
1: Wat erin zit is wel lekker.
0: En eet jij als Brabander nou nog vaak worstenbroodjes?
1: Ja.
0: Zeer?
1: Ja.
0: En waar hebben ze de echte goeie? Waar koop jij de goeie? Ik
1: bestel bij Picnic en die hebben dus een zaak in Brabant en daar komen ze vandaan.
0: Komen ze helemaal uit Brabant naar je toe?
1: Ja, nou, ik weet niet hoe dat de Picnic regelt dat. En dan krijg je er vier in een pakje. En die maak je even ook nog warm in dit geval ook in de magnetron, in de oven.
0: Dat zijn wel lekkere dingen. Hè, die
1: ja, wij zijn wel lekkerbekjes hoor.
0: Ja,
1: en een lekkerbekje lust ik ook.
0: Bossenbollen.
1: Hoe heet je bedrijf? Dat is één bakker in de bos. Die heet De Groot of zo.
0: Ik heb geen idee.
1: Dat is de hele echte.
0: De hele echte. Nou, dan gaan wij met de hele echte bakker op de achtergrond gaan wij afscheid nemen.
1: Ja, het is niet anders. Het zit er weer helemaal op. Het was gezellig vanochtend. Mirjam was erbij, Jan was erbij, kleinkind erbij. En wij deden ook gezellig mee, toch?
0: Ja, en Marnik was dat kleinkind.
1: Marnik, ja.
0: Goed, nou dan jou zien ze of horen ze zaterdag weer.
1: Ja, zaterdag weer, ja.
0: En ik ben er morgen vroeg weer.
1: Ja. Heb jij die nieuwe... je had een nieuwe vorige week.
0: Voor de donderdag, maar vanaf 20 uur. Die komt dan een uur van 9 tot 10.
1: Oh, okay, dus. Ja.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantsoog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook 3 andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen 2 Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nos.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Korfbalvereniging De Meeuwen uit Putten krijgt tijdens de bouw van de nieuwe binnensportaccommodatie een tijdelijke kantine. De huidige kantine wordt in een vroeg stadium van de werkzaamheden gesloopt. De nieuwe kantine wordt pas later in het bouwproces opgeleverd.

0: Volgens de website van de Puttenaar wordt een tijdelijke voorziening geplaatst met een snackuitgifte en sanitaire voorzieningen. De exploitatie blijft, net als bij de huidige kantine, in handen van de Meeuwen. Na de zomervakantie start de bouw van de nieuwe binnensportaccommodatie. Op de Gelderseweg in Zeewolde zijn dinsdagochtend een automobilist en een fietser met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 7:15. De oorzaak van de aanrijding is niet bekend. Na de melding kwamen de hulpdiensten ter plaatse om eerst de hulp te verlenen. De betrokkenen zijn onderzocht door ambulancepersoneel. Niemand hoefde voor verdere behandeling mee naar het ziekenhuis. Het verkeersongeval had geen gevolgen voor de doorstroming van het verkeer op de Gelderseweg. En tot slot, inwoners van Harderwijk en Hierden kunnen op vrijdag 11 september deelnemen aan de 4e editie van Noord-Veluwe in één dag schoon. Tijdens de jaarlijkse opruimactie slaan inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen de handen ineen om zwerfafvallen uit de openbare ruimte te verwijderen. Deelnemers kiezen zelf een dagdeel en een opruimgebied. De organisatie zorgt kosteloos voor alle benodigde materialen, zoals afvalgrijpers, veiligheidshesjes en vuilniszakken. Voor iedere 10 vierkante meter opgeruimd gebied wordt een bedrag van 11 eurocent beschikbaar gesteld voor een goed doel naar keuze. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Door het tal van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan, van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 9:05. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
3: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk. En met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Mijn naam is René Dijkhuis. Mijn naam is René Dijkhuis.
6: Goeiedag allemaal, hier Egbert Dijkhuis uit Ermelo. Ik luister natuurlijk Afslag 11 elke woensdag van 1 tot 3 uur op Veluwe FM met niemand minder dan...
7: Geitenbeek! Geitenbeek!

0: Welkom bij aflevering 336 van Afslag 11 op woensdag 5 augustus 2026. Afslag 11 begin je goed aan de tweede helft van de week. De verjaardagskalender, de twee van en over van mij. Tukkerskip, maar ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. Thema's van deze week waren onder andere een achterstallig onderhoud naar aanleiding van de beroerdestaat van onze bruggen, viaducten, tunnels en ons wegennet. Geen of een hond te zien naar aanleiding van het verbod op de Ermeloze Heide. En de hondenbios in Rotterdam. En Viewmaster, de prins, stopt ermee naar aanleiding van het stoppen. Dat is de vertaling. Naar aanleiding van het stoppen van alles door Bernard Junior. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bepaald, slaan wij andere leuke plaatjes zeker niet af. Afslag 11, Middle of the Week Radio.
1: Jazeker. En u hoort hem al natuurlijk. Hoort hij al bij het meubilair. De vaste invalshoek.
0: Qua leeftijd bedoel je dan waarschijnlijk.
1: Ook dat. Ja. Daar hoor je al heel lang bij het meubilair. René Dijkhuis is aangeschoven. Want Albert is op vakantie. Ja. In Le Douze France.
0: Oh, lekker. Ja, is hij al gearriveerd of nog niet?
1: Ja, zeker wel. Dus die is al aan de westkant van Frankrijk. En prima. Dus dan twee fietsen. Weekjes. Ja, twee weekjes een beetje wandelen, fietsen en zonneschijn oppakken. Maar René, hoe is het met jou, jongen?
0: Harry, het is heel erg goed met mij.
1: Ja, echt waar?
0: Dankjewel dat je dan vraagt. Okay. En hoe is het met jou?
1: Nou, ik kan altijd beter, een tonnetje weten.
0: Een tonnetje beter, ja. Ja, zeker. Weet je. Ja, en dan?
1: Nee, maar verder gaat het. Wij hebben natuurlijk, misschien spreek ik alleen maar voor mezelf, maar weinig tot niets te klagen.
0: Nee, zeker niet. Hè? Zeker niet. Op dat gebied gewoon doorgaan, ademen en huppeteen.
1: En dan gaat het allemaal vanzelf.
0: Zeker.
1: Hey, jij had de twee van door over en onder. Had jij echt een hele oude knijter had jij erin gegooid. Hè? Laten we maar eens even gaan luisteren.
0: Ik weet ook niet of heel veel mensen hem kennen, denk ik. Dus het is niet een heel bekend nummer van de jongens.
1: Nee, dat is... Wacht even. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, mensen, maar dit gaat...
0: En ik doe niks, jongens, hè.
1: Kun je nagaan, hè. Blijf er nou eens met je vingers vanaf, man. Status quo met Cross That Bridge.

0: Dr. Bennett.
1: Dokter?
2: Dokter, ik ben zo.
3: Ja, ben zo wat? Ja, ik ben zo wat?
1: Ja, ja, dat is de vraag. Dokter, ik ben.
3: Zeg,
1: ja.
3: Dokter, ik ben zo.
1: En wat willen we eraan doen?
3: Nee, ja, dat is dan een
1: ik
3: beetje
1: zit dus
3: de vraag.
1: Ik zit tussendoor even de bril van Wieta een klein beetje te poetsen.
3: De bril van Wieta?
1: Ja, ja, ik heb zelf nog geen bril. Ik heb een, nee? Hier heb ik altijd, want dit is Arial 8 of zo.
3: Ja, dat doe ik expres. Hele kleine ja. Letter, dan hoef ik ook maar één blaadje uit te printen.
1: Ja, dat is ook handig.
3: Dat is een beetje
1: alleen,
3: een
1: jammer dat er voor 6 weken op staat. Maar,
3: maar jij hebt dus nog de bril van Wieta.
1: Ja, ik heb zelf
3: maar waarom ben je al wel eens bijvoorbeeld bij een opticien geweest om je ogen te laten testen?
1: Zeker ben ik wel bij een opticien geweest, maar niet om mijn ogen te laten testen. Gewoon om even te praten met de mensen. Ja.
3: Je hebt tegenover waar jij kantoor houdt.
1: Ja.
3: Daar zitten wel mensen die verstand hebben van ogen en oren.
1: En
3: ook, zeker. Ja. Maar daar zou je zeker eens even kunnen gaan aanschuiven, denk
1: maar ik. Dat denk ik niet. Ik heb, voor mijn gevoel heb ik nog prima ogen.
3: Ja?
1: Ja.
3: Oké. Okay. Ja, maar ik denk...
1: op dat jouw advies ga ik er een keer in.
3: Ik zou dat zeker doen. Ja. Want je hebt nu een bril op. En dat is dus waarschijnlijk... Is dit een bril gewoon standaard bril, denk ik? Met plus 5, plus 5.
1: Ik denk van de DA de gemiddelde drogist,
3: en dat is, want ik kan me ook voorstellen dat als jij achter je pc'tje zit daar ergens aan de stationstraat, dat je dan niet alles meer met je eigen ogen gewoon...
1: Dat gaat echt prima.
3: Ja?
1: Ja.
3: Dan heb je een groot lettertype gewoon.
1: Ja. Ik heb een 57 inch of zo.
3: Ja, jij doet hetzelfde als echt met. Je zet gewoon alles op hele grote letters.
1: En dat gaat goed.
3: Maar, okay, maar doe je geen zorgen te maken.
1: De bril is schoon.
3: De bril is schoon. Ik zou zeggen, gooi hem erin de woensdag vandaag.
1: Dan gaan wij starten met 5 augustus.
3: 5 augustus.
1: Het is wel warm ook. Hè? Gisteren was het echt heel warm. Ja. En het is nu, maar het wordt ook een beetje donker. Hè? Ik denk dat er wel een beetje regen aan komt.
3: Zeker wel. Dan gaat
1: gok ik een beetje op.
3: Uiteindelijk wel.
1: Hey, Estefane Polman, die wordt 34.
3: Die wordt 34 alweer.
1: En Helene Fischer, die dacht ik dat die ouder zou worden, maar die wordt pas 42.
3: Ja, die is niet zo wel.
1: Dat valt reuze mee dan.
3: Zeker wel.
1: Pia Douwers, 62. Patrick Ewing, 64.
3: Zeg je nou, Patrick Ewing?
1: Ewing, ja.
3: Dit is de broer van G.R. Ewing, van Dallas.
1: Van Bobby.
3: Die horen we nou.
1: Bobby Ewing.
3: En Patrick Ewing is denk ik, wat was nou Patrick Duffy? Dat was, dat was Bobby Ewing.
1: Duffy, ja.
3: Maar Patrick Ewing is volgens mij een oud basketballer.
1: Okay. Ik heb die kennis niet, dus ik geloof dat helemaal op jouw woord.
3: Oh, goed.
1: Hey, het was de geboortedag van Viola Holt. Die is overleden in 2025.
3: Ja.
1: Chef Vergozen wordt 79.
3: Oude man.
1: Irene der Nederlanden, 87. Zo
3: dat
4: is. Oh jee,
3: is die weer.
1: Het is de geboortedag van Mary Servaas, dus de zangeres zonder naam. Ik zie er geen roods achter staan, dus we gaan daar geen liedje van draaien.
3: Nee, is correct.
1: Gelukkig.
3: En tevens juist.
1: Ja, 1928, de eerste marathon van Amsterdam, wordt gelopen als een onderdeel van de Olympische Spelen van 1928.
3: Echt waar? 1928,
1: zeg jij? 1928,
3: ja, dat staat hier. Dat is al best een tijdje geleden. Oké.
1: 19... Joh, ik heb een lijstje.
3: Je hebt nog een hele grote lijstje. Dan wacht ik even.
1: Weer een kopietje?
3: Nee, is het goed zo.
1: 1966, het Beatles-album Revolver komt uit. En daar hebben we wel een liedje van wat we gaan draaien, denk ik.
3: Hebben we al gedraaid, denk ik.
1: Doe Day Sunshine. Oh, ja, natuurlijk. We zijn mee gestart. Ja, toen zaten we nog even in gesprek.
3: Geeft niks.
1: 1967, het Pink Floyd-album The Piper at the Gates of Dawn komt uit. Ik heb daar geen herinneringen bij, hoor. Nee. Het was ook net voordat ik geboren ben.
3: Ja, dat is ook zo.
1: 2010, in de Atacama-woestijn in Chili, geraken 33 mijnwerkers door een ernstig mijnongeval ingesloten. In de mijn van San José bij Quayopoa. Mooi.
3: Quayopoa.
1: Ze zullen pas na 69 dagen bevrijd worden. Zo.
3: Dat wisten ze toen nog niet, hè?
1: Nee. Maar dan moet je 69 dagen wachten voor jou.
3: Ja.
1: Nou, dat is bizar.
3: Dat is best pittig, hè? Ja. Dat is gewoon meer dan 2 maanden.
1: Ik vind het knap dat ze nog bevrijd worden.
3: Zeker.
1: Dus. Nou. 2017 was het. 15 hebben ze niks gepresteerd. 2017, Feyenoord wint de Johan Cruijffschaal.
3: Ja.
1: Bekerwinnaar Vitesse wordt na strafschoppen ruim verslagen.
3: Nou, dat is een wedstrijd die niemand zich meer herinnert. Nee. En dat is ook prima. dat was hem, denk ik. Hè?
1: Ja, ik stop.
3: Ik doe
1: mijn brilletje door.
3: Ik zie niemand, maar ik dan in dit geval.
1: Hij wordt ook een beetje beslagen nu.
3: Ja, kijk, het is ook warm. Dus,
1: ja.
3: De zingende buschauffeur gaan we eens even kijken. Daar is hij. Ik ben een uurtje later.
1: Die mensen staan maar gewoon te wachten bij die andere.
3: Ja,

0: Ja, dat was Don't Stop van de
1: formatie. Inderdaad, Fleetwood Mac.
2: Ook oud, hè?
0: Dat is zeker oud. Maar dat zijn wij ook.
2: Ja.
0: Zo is het ook.
2: Ja, maar niet zo'n oude Fleetwood Mac, hoor.
0: Nee, dat klopt.
2: Zo erg is het nog net. We komen redelijk in de buurt,
0: nou,
2: hoor.
0: Zeker. Nog even en dan gaan we er overheen.
2: Halen we ze in.
0: Hoppakee.
2: Over oud worden gesproken. Zal ik donderdag 6 augustus voorlezen?
0: Je bent er nou toch, Nees. Ja, dus doe maar.
2: Dan doe ik de bril weer op.
0: Heel goed.
2: Mijn naamgenoot, die veel harder loopt dan mij, wordt 41. Reneetje Pasman.
0: Ja, die loopt inderdaad best hard.
2: Ongelooflijk. En veel volgens mij.
0: Ja, veel ook. Ja.
2: Ik denk dat hij en zijn fiets en zijn auto alle twee kapot heeft. Want ik zie hem alleen maar lopen eigenlijk.
0: Precies. Uit vrije wil gewoon. Je ziet nooit iemand achter hem aan.
2: Geen politie of iemand met een mes achter hem aan.
0: Nee, dat is wel Sport Billy, Pasman.
2: Zit niet in de naam, mensen, hoor. Dat is niet wat zeker is. Gerda van der Brink wordt 61. Dan krijg ik een hele mooie. Zal ik gewoon Typhoon zeggen? Die wordt 42.
0: Ja, is veel makkelijker.
2: Voor de kenners. Imro, Glenn, Lubertus, Emiel, de Rand... Randamie. Nee, ik wou het zeggen, maar doe maar niet. Robin van Persie wordt 43. Leo Alkmaar wordt 46. Helene Hendricks wordt 46. Ton Scherpenzeel, 74.
0: We hebben een plaatje voor straks.
2: Ik zie het staan.
0: Ja, ja.
2: Erwin Krol, ook een hele leuke.
0: Ja.
2: 76. Carrie Tefse wordt 86. 1890, William Kilmer.
0: Hebben we ook een plaatje voor trouwens, hè?
2: Voor Carrie. Ja.
3: Maar de assistent van dokter Van der Poel. Ja.
2: Die hebben we net gehad, toch?
0: Nee, die gaan we
2: nog een keer krijgen. Die andere was een andere dokter. Ja, helemaal verwarrend allemaal. Ja.
0: Dokter Bernhard. 1890.
2: William Kilmer sterft als eerste mens op de elektrische stoel.
0: Ja, dat is niet echt een iets om trots op te zijn, denk ik.
2: Nee, hij maakte dat ook niet bewust mee,
0: precies,
2: denk ik.
0: Je gaat dat ook niet meer navertellen aan je
2: als
0: nazaad.
2: Eerste op de elektrische stoel, dat je niet weet
0: of het
2: gaat
0: lukken. Ja. Oh, dat zal best even geduurd hebben. Ja. Ja.
2: Oh, sorry, we doen het nog een keer.
0: Oh, er komt rook uit zijn hoofd.
2: Oh, dus, 1962. Jamaica wordt onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk.
0: En terecht.
2: En een mooi liedje.
0: Ja.
2: 1991. Het Franse Peugeot trekt zich terug van de markt in de Verenigde Staten.
0: Peugeot.
2: En in 2021, op de Olympische Zomerspelen, wint de Nederlandse baanwielrenner Harry Lavrijzen goud op de sprint.
0: Ja, Harry is met die turbodij, hè?
2: Ja, met die hele dikke benen, zeg maar.
0: Dat is niet normaal.
2: Daar is geen broek voor te kopen.
0: Nee, precies. Die kan dus nooit een normale broek kopen.
2: Nee.
0: Ja, korte broek, denk ik. Gewoon van Adidas.
2: Ja, maar dan knapt dat aan alle kanten eraf.
0: Geen spijkers.
2: Hey, en in die finale klopt hij ook nog zijn landgenoot Jeffrey Hoogland.
0: Ja, die kan er ook wel wat van, hè?
2: Ja,
0: en
2: dat
0: die ging, vorige week was hij bij een of ander praatprogramma.
2: Oké.
0: En of twee weken geleden, weet ik niet. Maar ook was volgens mij bij de avondetappe.
2: Ja.
0: Daar zat hij. En toen, hij is van oorsprong een BMX-fietser.
2: Een wielren. Of een
0: van die kleine crossfietsers. Dus de Patrick Plakmaier van zijn generatie is hij. En, de muziek houdt ermee op.
2: Zet het wel anders onder.
0: Maar er was in Groningen, volgens mij vorig weekend, of de weekend ervoor. Ja. Daar was Red Bull had dan een of andere schans. En daar ging hij dus ook vanaf.
2: Oh, dat is knap.
0: Ja, en dan deed hij dus een soort van salto.
2: Salto, ja. Bizar wat de jongens daarmee.
0: Dat is echt niet normaal, hoor. Dus,
2: vroeger ging dat per ongeluk, maar deze jongens doen het expres.
0: Ja, hij doet het expres. Ja.
2: Heel knap. Heel
0: zeker. Knap. Hey, Carrie Tefse.
2: Oh, daar komt ze.
0: De dokter.
2: Oké. Okay.
0: Dokter van de Bloeg.
4: De Thompson Twins.
0: Niet te verwarren met de jongens van Twins van vroeger, hè?
4: Zeker niet. Die deden hele andere dingen, hè?

0: Ja, het kan zijn dat het een klein beetje zacht overkwam, want we hebben een klein beetje technische problemen soms.
1: Ik heb net al gezegd, jongens.
0: René heeft aan het koffiezetapparaat gezeten.
1: En die doet het nog?
0: Uitstekend gedaan. Dus een lekker vers bakje warme pleur.
1: Heerlijk, zo lekker tussen de middag. Hè?
0: Lekker hoor. Ja, zo is het ook. Dus, hey René, voordat jij... dat doen we zo, het volgende blokje is weer verjaardagen. Maar heb jij wel eens gehoord van de pisquiz?
1: Pisquiz. Nee, ik heb wel eens gehoord van pisnicht, maar dat
0: pis
1: was
0: nicht.
1: Wat anders.
0: Een beetje noem je mij een pisnicht?
1: Nee, dat viel niet per se naar jou toe.
0: Niet per se, joh.
1: Dat is dat. Maar ik heb nog nooit gehoord van de pisquiz. Nee, ik kan me er wat bij voorstellen, maar jij gaat het uitleggen.
0: Nou, dit is inderdaad... In België was dat. Er zijn dus kinderen die dat met elkaar doen. Ja. En dan moeten ze water drinken en antwoorden geven op vragen. En als je die vragen niet goed hebt, mag je niet naar de wc.
1: Dat is niet prettig.
0: En er zijn toch een aantal kinderen ook onwel geworden vanwege het feit dat ze te veel water binnen hadden gekregen. En dan kan je dus gewoon een watervergiftiging oplopen.
1: Ja, maar
0: dat... Nou weet ik dat jij ook heel erg gek bent op sapjes.
1: Ja. En ook niet heel veel weet. Dus eigenlijk mocht ik ook weinig naar het toilet toe altijd.
0: Maar ik wilde eigenlijk voorstellen om dit eens een keer gewoon in een klein gezelschap te gaan proberen met bier.
1: Zullen we een bierquiz?
0: Hè? Dat is, ik denk dat we dat best lang volhouden.
1: En zullen we dat dan op het eiland doen?
0: Nou, dat zijn ze goed.
1: Er zitten wel potentiële bierdrinkers tussen.
0: Er zitten er een paar tussen.
1: Ja. En Albert is niet de bier drinken, maar die is weer heel erg slim. Dus die kan gewoon lekker een beetje naar het toiletje toe.
0: Zeker. Nee, dus, dat gaan we dan doen.
1: We kunnen het ook met Nobel doen.
0: Dat onttrekt wel heel veel vocht aan je lichaam, denk ik. Want er zit te veel alcohol in, wat mij betreft.
1: Ja, dus die doen we niet.
0: Ik heb wel een paar kandidaten die wel ook de Nobel erbij kunnen doen, hoor. Dat is geen enkel probleem.
1: Maar het is toch wel dat kinderen dit soort dingen doen, hè? Dat is
0: heel
1: toch
0: gek. Heel gek.
1: Gevaarlijk, hoor.
0: Dat is zeker gevaarlijk. Maar ja, dat is... niet elke ouder heeft in de gaten wat zijn kind doet. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat ook niet altijd in de gaten had natuurlijk. En dat kan ook niet.
1: Nee, dat hoeft ook niet, maar ik geloof niet dat ze meteen in de pisquiz mee gaan doen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, dat denk ik ook niet.
1: Over pisquiz gesproken.
0: Nee, daar zijn ze weer, hè. Hoezo heet iets. Maar Peugeot die stopte in de Verenigde Staten met de productie.
1: Ja.
0: Maar deze jongens die zijn gek op Frankrijk, hè.
1: Ja, nou, die stoppen ook nog steeds niet.
0: Nee, die gaan maar door.

0: Volgens mij.
1: Echt oude kerels weer. Ja. Huppatee. Hey, wij gaan naar vrijdag 7 augustus.
2: De vrijdag krijgt van mij een
1: 9. Oude mannen. Jordan Groeneveld valt op zich reuze mee.
0: Oh, dat valt mee toch?
1: 24 is Jordan geworden.
0: Ja.
1: Nou, okay. Jordan, van
0: harte gefeliciteerd. Dat wordt hij nog.
1: Oh, ja,
0: het is nog geen vrijdag.
1: Ja, ik loop
0: dus,
1: op de zaak uit.
0: Alvast van harte, Jordan.
1: Onze Wout Weghorst wordt ook 34 jaar.
0: Ja.
1: Angela Schijf wordt 47. Bruce Dickinson, 68. Ja, daar gaan we geen liedje van draaien.
0: Nee.
1: Oké. Bruce Keus, ja.
0: Dat is AC/DC, toch?
1: Ja, nee, Iron Maiden.
0: Ja. Oh, ja. Kijk, we halen gewoon drie nummer aan.
1: Dat hoort hier niet, hè? Nee.
0: We doen wel oude knarren zometeen nog even, hoor. Maar hele oude.
1: Nog
0: maar wel een nieuw nummer, hè?
1: Oh, leuk.
0: Nee.
1: Hey, we gaan het zien.
0: Ja.
1: Horen.
0: Ja, zeker.
1: Geboortedag van Matte Hardy. Overleden in 2017.
0: Badr Hari?
1: Nee, in 19... Ja, Badr Hari overleden. Nee, dit gaat echt helemaal door elkaar. Dit is Matte Hari.
0: Ja, Matte Hari.
1: En ze is overleden in 1917.
0: Ja,
1: 1917. Sorry voor deze misverstand.
0: Nee, ik schrijf.
1: 1997, de AEX sluit voor het eerst boven de 1000 puntjes.
0: Ja, dat was toen nog in guldens, hè?
1: Ja. En nu zitten we al iets hoger daar.
0: Denk
1: dus,
0: ik
1: zeg
0: ook,
1: maar.
0: Ja.
1: 2006, ongeveer 20.000 mensen worden geëvacueerd op de Filipijnen... omdat de vulkaan Mayon op uitbarsten staat... De vraag, is hij uitgebarsten?
0: Goeie vraag. Hup, oké.
1: Huppatee, we gaan er gewoon in. 2012, de inwoners van Johannesburg worden verrast door een zeldzaam fenomeen in hun stad.
0: Sneeuw. Ja.
1: Sneeuw.
0: Daar hebben we zometeen een blaadje voor.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja.
1: En 2012, we gaan zo weer door met winter. Epke Zonderland.
0: Epke Zonderland.
1: Dat heeft niks met winter te maken.
0: Nee, Epke niet.
1: Hij wint de gouden medaille op de rekstop bij de Olympische Spelen in Londen.
0: Ja, dat waren de zomerspelen ook, denk ik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zeker. En in 2023 hebben we weer Harry Lavrijsen.
0: Daar is hij weer.
1: Weer, ja. Hij blijft het gewoon volhouden.
0: Ja.
1: Hij wint bij het WK baanwielrennen in Glasgow. Voor de 5e keer op een rij goud bij de sprint.
0: Zou die wel eens niet gewonnen hebben?
1: Dat is toch knap, hè?
0: Dat is, die man heeft alles gewonnen waar je kan winnen, volgens mij.
1: Ja. Dat was hem. Wat mij betreft was dit hem zo.
0: Zullen we de sneeuw even eren?
1: Doe maar eens eventjes.
0: Geweldige stad, Johannesburg. Tenminste, als je een beetje in de goede wijken bent, hè? Dat dan weer wel. En Eddie Grant die heeft daar een fantastisch liedje over gemaakt, volgens mij. Dit is behoorlijk ethisch, dacht ik, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Give me hope.

0: Dit is van het nieuwe album In The Stars.
1: Knap, hoor,
0: de titelsong van de Rolling Stones. Een mooi plaatje.
2: Ja, op die leeftijd dit nog
0: die
2: presteren.
0: Gast,
2: prachtig.
0: Dat is echt geweldig.
2: Ja,
0: hè?
2: Zeker weten.
0: Lijkt mij wel.
2: Wij gaan dat niet redden met zingen.
0: Als het niet hoeft.
2: Nee.
0: Hè?
2: Nee.
0: Dus, nou, wel, we hebben natuurlijk wel behoorlijke zangkwaliteiten in onze...
2: In de familie zitten.
0: Familie,
2: ja, jij
0: zeker?
2: Wel, dat begreep ik net.
0: Ja, jij ook.
2: Ja, maar jij hebt een zingende neef.
3: Oh, jee, jee, jee.
0: Oh, ja. Jij hebt ook een zingende neef.
2: Zeker weten. Maar ik weet niet of die wel hetzelfde kaliber is als meneer Rick, wat was het?
0: Rick de Jong.
2: Rick de Jong.
0: Ja, misschien dat ze qua gewichtsklasse wel een beetje aan elkaar gewaagd zijn. Dat
2: misschien moeten ze samen wat gaan doen.
0: Nou, hartstikke leuk. Krijg weer de Rick.
2: Zullen wij nog een vrijdag doen of niet?
0: Rechtbed noemen
2: we
0: dan. Sorry.
2: Een rechtbed eigenlijk, tuurlijk. Komt helemaal goed.
0: Doe maar een dagje voor.
2: Ja, laat maar doen, hè, want we zijn er toch. Ja. Zaterdag 8 augustus. Erik van Zanten, die gaat 62 jaar worden.
0: Ja.
2: Shawn Mendes wordt 28. En daar gaan we een liedje voor draaien.
0: Ja, volgende uur denk ik. Hè?
2: Roger Federer, hoe oud is hij geworden? 45.
0: Nee, dat wordt hij nog. Hè?
2: Ja, hij wordt 45. Ja. Dave The Edge Evans wordt 65, mag met pensioen.
0: Volgend jaar, volgende uur, sorry, niet volgend jaar, misschien volgend jaar ook wel, maar volgend uur hebben we daar een plaatje voor.
2: Die alle twee, wat we nu krijgen, is allemaal in het volgende uurtje.
0: Denk het wel, ja.
2: Uurtje, Mina. Ja. Het was de geboortedag van Diewertje Blok, vorig jaar overleden natuurlijk. Yes. Louis van Gaal wordt 75. Yeah. Hilbrand Nawijn wordt 78.
0: Hoor je niet veel meer van, hè?
2: Nee, en dat is prima.
0: Dat is prima, inderdaad. Prima. Ja, zeker.
2: Van beide trouwens, van Louis hoor je ook niet heel veel meer.
0: Nee, maar... dat klopt. Nee.
2: En Dustin Hoffman hoor je ook weinig meer van. Die wordt 89 trouwens.
0: Ja, dat is een oude knaar.
2: Een hele oude knaar. 1786, de top van de Mont Blanc wordt voor het eerst bereikt. Nou, dat is knap.
0: Ja, door wat? Door een vliegtuig?
2: Dat staat er niet. Misschien hebben er wel een vlieg gestaan. Dat maakt allemaal helemaal niks uit. Een vogel.
0: Vogel. Een bird. Je had ook gebeld, hè, trouwens. Moeten we nog even...
2: dat gaan we zo meteen. Die draag zo. 1964. De Rolling Stones treden voor het eerst in Nederland op... naar het concert in het Kurhaus in Scheveningen. Ja, dat was
0: niet lang, hè?
2: Bagger, hè?
0: Ja. Alles een beetje afgebroken.
2: Kort en klein. Ja. Toen al, hè?
0: Ja, zeker. Die doen niet anders.
2: 1991. De mast van de radio Warschau, 646 meter in Polen, stort in.
0: Ja, let op, hè. Pascal, u hoorde hem net even, die is op dit moment in Polen. Dus voor je het weet krijg je zo'n antenne op je hoofd.
2: Ik zou dat niet. Ik ging gewoon naar Radio Kootwijk. Daar gebeurt helemaal niks. 1993, de Wereldvoetbalbond FIFA publiceert de allereerste wereldranglijst.
0: Ja, nou, het is een hele transparante organisatie. Hè? Dat hebben we de laatste weken
2: zijn weer aardig in opspraak.
0: Valt mee.
2: 2008, openingsceremonie op de Olympische Zomerspelen in Peking. Oké, dat is wel leuk.
0: Mag.
2: Mooi.
0: Oh,
2: en het is wereld ME-dag.
0: Ja, en ME is de ziekte, hè? Niet de politie.
2: Van de politiemensen. Nee. Even over dat belletje.
0: Ja, belletje.
2: Er is wel degelijk een uitbarsting geweest van de vulkaan Mayon op de Filipijnen.
0: Kijk. Huppakee.
2: Ja, je kunt er niks mee, maar...
0: Nee, maar we hebben het wel even
2: af. We hebben het weer gedaan.
0: Nou, bruggenbouwer, daar gaat-ie, hè?
2: Hey.

0: Ja, het is alweer bijna tijd, René. Time flies when you're having fun.
1: En dat op de woensdagmiddag zo eventjes tussendoor.
0: Is inderdaad het geval. Dus, maar we hebben uur 1 zit er alweer ongeveer bijna op, as we speak. We hebben nog één plaatje en dan zeggen we, blijft u gekluisterd aan de radio zitten.
1: Ja, dat zou wel fijn zijn, want anders houden we niemand meer over.
0: We zijn eigenlijk over een paar minuten terug. Ja. Dan doen we eerst even de 8 minuten versie van de Tunnel of Love.
1: Dat is langzaam.
0: Maar zolang zij in die tunnel zitten, kan er niks gebeuren. En is het reclame, nieuws en reclame en dan zijn we weer terug. Dus tot zo.
1: Tot straks.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Woensdagmiddag van 1 tot 3. De hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM. Die wekelijkse dosis 50 plus preparaten voor radioactiviteit uit de jaren 80.

0: Een soort van koninklijke opening wordt dit, met deze muziek op de achtergrond. Geweldig. Welkom bij aflevering 336 van Afslag 11 op woensdag 5 augustus 2026. Afslag 11 begin je goed aan de tweede helft van de week. De verjaardagskalender, de twee van mij, zeg maar. Tukkerstip, maar ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. Deze week zijn dat de thema's achterstallig onderhoud, naar aanleiding van de beroerde staat van de bruggen en de wegen van de Nederlandse weg. Geen hond te zien, naar aanleiding van het verbod van de hond op de Ermeloze Heide en de hondenbios in Rotterdam. En de Viewmaster, die stopt ermee. Dus naar aanleiding van het stoppen van alles door Bernard Junior en de verkoop van heel Zandvoort. Althans, circuit. Waar de waarde de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bepaald, slaan wij andere leuke plaatjes ook niet af. Middle of the week, afslag 11, Middle of the week radio.
1: That's us, yes.
0: Wij zijn er wederom terug.
1: Uur nummer 2 is inmiddels gestart.
0: Ja. En, broodje ei staat hier nog voor ons. Lekker.
1: Zeg met Sunny Side Up. Zo is
0: yes,
1: het ook.
0: Yes, gelukkig wel.
1: De honden.
0: Ja.
1: Jij hebt in uur nummer 2 gekozen voor de Nederlandstalige versie van de Tappers. Ja. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van
0: dat
1: gehoord.
0: Dat probeer ik altijd. En zeker met de Nederlandse muziekjes probeer ik dat een beetje.
1: Hoe kom je in godsnaam daaraan?
0: Ik heb hem ooit een keer gehoord. En ik zou niet weten. Ja, waar weet ik niet. Het zal vast op een feestje zijn geweest. Want ik zou niet weten waar dit anders gedraaid is.
1: Nee. Maar het zit niet zo in jouw collectie, denk
0: nee,
1: ik.
0: Maar nee, maar ik vond hem wel grappig.
1: Hij is zeker grappig.
0: Gooi hem er gewoon in.
1: We gaan luisteren. Ans. Die heeft een nieuwe hond. Nou, laat maar eens luisteren dan. Ons

0: Monsieur. Ja, dat was allemaal. Desire.
1: Goeie muziek, hè? Leuk, hoor.
0: Nou, dit is ook wel behoorlijk ethisch, ja. Volgens mij. Oh, hè?
1: Dus, ik vind dat wel lekker.
0: Goeie plaat.
1: Ja.
0: Zeker wel. Wat heb jij toevallig nog een klein hapje verjaardag?
1: Ik heb nog drie verjaardagen staan. Drie dagen verjaardag staan. Ja. Zal ik eens de volgende doen?
0: Ik zeg, doe maar. Ik moet wel heel even terugkomen op Ans.
1: Ja.
0: Prachtig nummer.
1: Ansje.
0: Ans. Ja. Ik weet niet wie ze is, maar hartstikke mooi hondje. Maar de hond op de barbecue, dat lijkt mij niet gewerkt.
1: Nee, dat is ook heel raar.
0: Moeten we niet doen.
1: Het is ook een beetje een raar liedje, hoor. Een carnavalskraker, gok ik een
0: dat
1: beetje.
0: Dat denk ik ook wel.
1: De tappers.
0: Nou, hè?
1: Kan niet anders.
0: Kan niet anders.
1: Zondag 9 oktober. Over de carnavals. Stef Eckels.
0: Oh, even terug. Zondag 9 oktober, zei
1: oktober,
0: je.
1: Ja. Maar nu doen we 9 augustus ook. Maar er is ook zondag 9 oktober.
0: Er is ooit wel een keer zondag 9 oktober.
1: En of dat dit jaar al is, dat weten we niet. Maar we gaan nu voor zondag 9 augustus. Stef Eckels wordt 49.
0: Oh, Stef.
1: We gaan een liedje draaien voor hem. Ja. Herman van der
0: Van hem, denk ik.
1: Toch? Is dat van hem?
0: Ja, zeker wel.
1: Oh, geen idee. Herman van der Zand wordt 52.
0: Herman van der Zand.
1: Van het nieuws. Filippo Inzaghi, 53.
0: Ja.
1: Jimmy Geduld, 62. Het was de geboortedag van Whitney Houston. Ze is overleden in 2012.
0: Ook een plaatje van...
1: Van deze gaan we heel veel plaatjes draaien.
0: Ja.
1: Willy Sommers, 74 wordt hij.
0: Ja.
1: Rinus Gerritsen, 80 jaar.
0: Ja.
1: 1974, president Richard M. Nixon treedt af als gevolg van de Watergate-schandaal. 1983, Rob Druppers wint de Nederlandse eerste medaille ooit bij de WK Atletiek.
0: Ja, mooi naam, Rob Druppers.
1: Ja, zilver op de 800 meter.
0: Ja, die kon hardlopen.
1: Ongelooflijk. 1986, Queen geeft het laatste concert met Freddie Mercury in Knepwoord.
0: Knepwoord.
1: Gaan we ook een liedje verdraaien.
0: Zeker wel. Heerlijk.
1: 2019, in het zuidwesten van Luxemburg worden een aantal dorpen getroffen door een zeldzame tornado.
0: Tornado.
1: Gevaarlijk.
0: Dus zeker gevaarlijk.
1: Ik heb dat nooit gezien. Heb je dat wel eens meegemaakt?
0: Tornado? Ja? Nee, maar je staat er niet op mijn bucketlist, hoor.
1: Nee?
0: Nee, niet echt. Nee, zou je dat graag willen?
1: Ik vind dat wel een hele bijzondere weers.
0: Het is spectaculair.
1: Als je
0: absoluut.
1: Die films wel eens een keer ziet in die eye en dat soort
0: zeker,
1: dingen.
0: Zeker, nee. Dat is wel heel bijzonder. En die storm chases, dat is een vak apart.
1: Ja, maar ik zou
0: maar
1: het
0: je moet
1: doen.
0: Wel even inderdaad weten welke kant je moet rijden. Want voor je het weet gaat je busje ondersteboven.
1: Ik zou van de tornado afrijden.
0: Zou ik ook doen. dus. Dat was hem.
1: Ja, dat was, ja? Dit
0: oh,
1: was,
0: dat was hem
1: de,
0: helemaal. Ja, nou, het vorige uur heb jij volgens mij ook over Shawn Mendes iets geroepen.
1: Ja.
0: En wat denk je?
1: Is die er weer?
0: Daar heb je hem. Zullen we net hebben, hè?
1: Ja, accuraat, Signorita.
0: Geweldig, ja, jongens. Bij de tijd. Zo is het ook. En daarna, Whitney.

0: Dit is wat mij betreft de allermooiste Whitney Houston plaat. Maar ik spreek uiteraard gewoon op persoonlijke titel.
1: Ik deel hem wel een beetje met jou. Ja? Jawel.
0: Ik vind dit echt heel erg goed. Dat is een geweldige zangeres.
1: Doe eens even terug. Ik zat een heel mooi plaatje. Whitney, heel mooi. Ja, en dan krijg ik ineens Stef Ekkel hier in beeld. Ja. Dit is echt schrikken, zeg maar.
0: Vooral de foto die daaronder staat. Dat hij zo heel verbaasd zit te kijken. Ja. En dat is ook wel een kilo of 30 later, als ik het zo zie.
1: Een aantal jaren, maar ook een aantal kilo's.
0: Ja. Zeker wel. Maar goed, daar weten wij alles van eens.
1: Ja, vooral van die jaren. Ja.
0: Zo is het ook.
1: Wou jij nog verjaardag doen? Het maakt mij niet zo heel
0: veel uit. Ik weet niet waar je hebt de
1: maandag,
0: ik
1: ga naar
0: maandag
1: 10 augustus. Ja, en dan heb ik nog 11 augustus en dan is mijn verjaardagtaart weer voor deze week.
0: Ja, dan kan je gewoon naar huis.
1: Dat doe ik niet. Ik heb Sven gelijk gevraagd.
0: Oké, dat is goed. Ik wil even een praatstukje nog ook dan, man.
1: Zullen we dat eens doen?
0: Zeker wel. In Zeewolde, aan de overkant van deze plas.
1: Van de IJssel, maar van het water.
0: Van het water, van het Veluwemeer. Ja. Daar gaat een megakazerne komen.
1: Heb ik gehoord, ja.
0: 6000 militairen.
1: Ongelooflijk.
0: Maar dat gaat ook invloed hebben op de hele regio. Ja. En ik denk ook, want die mensen moeten ook ergens wonen. Ja. Jij bent ook wel als... Hoe moet ik dat zeggen? Jij zit behoorlijk in de woningen en dergelijke. Maar ik voorzie wel dat er een enorme druk komt op de woningmarkt in Ermelo. Voor zover die er al niet is natuurlijk.
1: Ja, die ligt er natuurlijk al heel erg. Ja,
0: maar daar gaan we. Kijk, je hebt daar economisch ook de voordelen van, denk ik. Hè? Want die mensen gaan misschien ook wel eens een keer plas over en een boodschapje doen.
1: Voor het centrum Zeewolde denk ik dat het heel erg goed is. Want dat is natuurlijk een beetje...
0: Ja, dat is een beetje ingedut.
1: Ja, een beetje sterven naar dood, zeggen ze wel. Ja, maar,
0: dat klopt.
1: Dus op zich zou dat heel mooi zijn. Maar 6000 is wel heel erg
0: Dat is veel, hè? Ja, dat vind ik ook. Want even paraat kennis. Hoeveel mensen wonen er nu in Zeewolde?
1: Oh, paraat kennis.
0: Ja, je hebt een belletje.
1: Zal ik dat doen?
0: Komen we zo terug.
1: Ja, we doen even bel.
0: Komen we zo terug.
1: Ik schrijf hier even op
0: wat
1: ik denk dat het is.
0: Ja. Ik ook. Ik schrijf het niet op, maar ik heb het ook geen idee hoor. Ja. Maar tenminste, geen idee. Ik weet het niet, laat ik het zo zeggen.
1: Maar Zeewolde qua dorp, qua afmeting, is wel best wel huge.
0: Ja, zeker. Dus ze hebben de ruimte om die mensen te huisvesten die hier zitten. Dat is het probleem niet. Er is nog genoeg polder over.
1: Zeker weten.
0: En we kunnen het altijd een keer teruggeven aan de zee. Ja. Zo is het ook.
1: Als het nodig is.
0: Dan doen we het. Beginnen we met Lelystad.
1: Biddinghuizen.
0: Ja, Biddinghuizen. Bij de neus.
1: Ja.
0: Teus de neus.
1: Ja, Teus de neus.
0: Zo dus, is het ook. Dat was is ook een van de...
1: dat themaatje is net. Harry gaat even weg.
0: Maar dat is ook inderdaad wordt een van de thema's. Ja. Maar eerst... Gaan we naar de smokkelaar.
1: Gezellig.
0: Samen met Johnny Hoes. Hier is

0: feest. Op de woensdagmiddag in Putten.
1: Zo, huppakee, mensen.
0: Gezellig, hè?
1: Nou, wat een jolijt zo op die woensdagmiddag. Gelukkig hebben we geen zieken onder ons. Hè?
0: Nee, nog niet.
1: Tenminste, niet dat wij weten. Nee, maar we doen toch wel even het thema van het Medisch Centrum West op de achtergrond.
0: Ja.
1: De maandag, denk ik, hè? Zijn we toe?
0: Nee, we hadden een belletje.
1: Oh, eerst een belletje.
0: We hadden een belletje over het aantal inwoners van Zeewolde.
1: Ja.
0: En Harry zat daar heel dicht in de buurt. Ik zat daar
1: 5.000
0: vanaf.
1: Oh, dat bedoel je?
0: Ja, want het waren uiteindelijk 25.000 inwoners. Ik dacht 20, maar het waren er 25.000.
1: Ja.
0: En qua oppervlakte, Zeewolde is 3 keer zo groot als het mooie Ermelo.
1: Dat is ook wel opvallend, hè?
0: Ja, dat is heel groot.
1: Qua inwoners dus net even iets kleiner. Maar als die 6.000 militairen er allemaal gaan wonen, dan zitten ze boven het Ermeloze.
0: Zeker weten. Dus ze groeien als kolen.
1: Ja, zeker.
0: Dus ik heb inderdaad maandag 10 augustus.
1: Maandag.
0: Herman Wessels wordt 60.
1: Herman, daar heb je hem.
0: De Herman.
1: Mijn neef, mijn grote neef Herman. Letterlijk en figuurlijk, want die is bijna 2 meter volgens mij.
0: Ja, is een hele grote pil, ja.
1: We hebben afgelopen mei, juni, hebben we samen bier gedronken in Spanje.
0: Verloren?
1: Dus nee, zeker niet.
0: Gewoon grote kerel zijn, ik verlies niet zomaar.
1: Niet zomaar, zeker niet. Nee.
0: Maar dus. die is 60,
1: ja, dus,
0: wordt hij.
1: Hartelijk gefeliciteerd, Herman. Ja. En tot zaterdag, hè?
0: Vanuit Ermelo.
1: Want hij komt
0: niet
1: mee, hoor.
0: Ook van mij gefeliciteerd.
1: René, je komt niet mee, hoor ik net. Nou, dan neem ik Esther mee.
0: Heel gezellig. Jim Bakken wordt 39. Javier Zanetti wordt 53.
1: De oude Argentijnse verdediger van internationale.
0: Klopper, zeg maar.
1: Zeker, ja. Mes tussen de tanden.
0: Karin Vlasblom, 59.
1: Had ook het mes tussen de tanden altijd, hè?
0: Is dat zo?
1: Nee.
0: Niet het haar. Karin had haar op haar tanden.
1: Ja, zeker.
0: Antonio Banderas, die wordt 66. Harry Slinger wordt 77. Daar gaan we een heel leuk liedje voor draaien.
1: Daar kijk ik naar uit.
0: Ja.
1: Zeker, ja. Wij zijn bij het concert geweest, hè, pas geleden.
0: Ja, dat is in Amersfoort zijn jullie geweest, toch? Of niet?
1: Ja, dat was hartstikke leuk. Zeker.
0: Ja. Kees Verkoten, die wordt 85.
1: Verkoten, een pilsje drinken.
0: In 1793, het Louvre in Parijs wordt als een museum in gebruik genomen.
1: Nou, dat moeten ze gewoon lekker zelf weten, hè?
0: Ja, dat is... 1895, in Groot-Brittannië, het eerste Proms-concert. Nou, daar hebben we net al over gehad.
1: Ja, mee geopend.
0: Ja, het koninklijke openingetje, zeg maar. 1897, Felix Hofman produceert voor de eerste keer de aspirine.
1: Nou, daar hebben we nog wel profijt van.
0: Bedankt,
1: af en toe,
0: Felix.
1: Hè?
0: Ja,
1: ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja, ja, ja, ja. 1925, stormramp won 1925. Een noodweer met een zware windstoten en meerdere tornado's richt veel schade aan. Vooral Borculo wordt zwaar getroffen.
1: Borculo.
0: Ik kan het me niet meer herinneren, maar dat klopt.
1: Ik
0: was er ook niet.
1: Nee,
0: 2019, door een storm stort een deel van het dak van het AFA-stadion in.
1: Dat weten we nog wel.
0: Die kan ik wel herinneren. Ja. En de multimiljonair Jeffrey Epstein pleegt zelfmoord in zijn cel in het cellencomplex in New York.
1: Lafaard.
0: Ja.
1: Ja.
0: Stap er maar uit.
1: Ja, dus dat kan ook niet.
0: Hey, dat was mijn maandag 10 augustus.
1: Oké. Nou, dan gaan we nu even terug naar 1986. Want dat was het laatste concert van Queen.
0: Ja, dat heb ik net voorgelezen.
1: Heb jij voorgelezen. Ja. En we hadden net natuurlijk Whitney Houston. Zei ik van, dat is eigenlijk de allermooiste van Whitney Houston. En dit vind ik eigenlijk de allermooiste van Queen.
0: Dit is een prachtig nummer.
1: Schitterende plaat.
0: We gaan genieten, mensen.

0: Marinus Gerritsen, die was ook onderdeel van de Golden Earring. En die doet nog. Die staat in de verjaardagslijst. Vandaar dat we
1: zit even te kijken
0: dit liedje hadden.
1: Hoe oud hij is geworden. Maar... Oh, hier was hij. 80 is hij geworden. Ja,
0: 80?
1: 80 is Linus geworden. Linus. Ja.
0: Ja, wanneer?
1: Nee. Dat was afgelopen zaterdag.
0: Nee.
1: Zaterdag 8 augustus.
0: Ja, dat is volgende week zaterdag. Hè?
1: Ja. En het doet niet goed. Het is zondag 9 augustus. Zelf.
0: Zondag? Ja. Vind ik ook goed hoor.
1: Maar hij wordt 80.
0: Hij wordt 80. Alvast van harte gefeliciteerd.
1: Ik heb nog één dag verjaardag haar.
0: Is goed. Heb jij toevallig een smintje in je mond?
1: Nee, nu niet meer. Was het hoorbaar? Ja.
0: Doe maar een dagje verjaardagen.
1: Dinsdag 11 augustus. Annelies Kuisters wordt 44.
0: Zij is van Cressup.
1: En daar krijgen wij een liedje van.
0: Denk het wel.
1: Evie Ruwaard. Ruwaard, 47.
0: Ken je Evie?
1: Nee.
0: Nee, Evie is van Evie is wel een bekende Belgische persoonlijkheid. Maar Evie had ook een app.
1: Zat Evie ook in de slimste mens?
0: Ja, ongetwijfeld.
1: Ja, dan ken ik haar wel.
0: Maar Evie heeft ook Rennen met Evie. En dat is
1: Rennen met Evie, grappig. Ja.
0: Dat is gebaseerd op een 20 minuten lopen uiteindelijk. Hè? Dat je 20 minuten kan hardlopen.
1: Ja.
0: En dat wordt dan helemaal opgebouwd. En dan dat met muziek. Dat was, ik denk 15 jaar geleden of zo, was het revolutionair.
1: Ja.
0: En dan moest je 30 seconden wandelen.
1: Ja.
0: Anderhalve minuut hardlopen. 2 minuten wandelen. En dat moest je dan een aantal weken achter elkaar doen. En als je dat gedaan had, dan kon je probleemloos 20 minuten hardlopen.
1: Dan kon je 4 kilometer lopen in 20 minuten of zo.
0: Nou,
1: zoiets.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nee,
0: dus dat was Evie.
1: Had ik het maar gekend, dan was het goed gekomen misschien.
0: Nou, nu weet je het, hè.
1: Ja, maar dat is niet meer. Mabel Wissersmit, 58, jongen. Diana Wui, die hebben we ook een liedje van zo meteen. Die wordt 61. Joe Jackson wordt 72. Joe Jackson wordt 72. Ook een liedje. Het is de geboortedag van Hulk Hogan. Overleden in 2005.

0: grijpt overal heen. Ja,
1: hij grijpt overal heen, ja. Ja.
0: 2024.
1: Ah, hij grabbed hem bij de pussy ook nog eens een keer. Hè? Dat deed hij ook nog.
0: Ja, het is een aparte kerel. Ja. Harry Lavrijsen wint goud.
1: Daar is hij weer.
0: Het is toch ongelooflijk.
1: De turbo dijen.
0: Hij doet het nog steeds, denk ik, of niet?
1: Harry Lavrijsen, ja, die rijdt nog steeds heel veel op de fiets. Jazeker.
0: Ongelooflijk. Goed, hè? Maar ja. hij wint weer de Olympische Zomerspelen in Parijs, hoor.
1: Hij wel. Zeker wel.
0: Wow. Dat was mijn laatste dagje verjaardag en feitjes.
1: Oké, nou, we gaan even rennen met de honden. Okay. En dat doen de Pet Shop Boys. Speciaal voor Jacques van Strien die hierna komt. Want Jacques is helemaal wild van de Pet Shop Boys.
0: Jacques van de Pet Shop Boys, ja?
1: Maar juist. Dus, Jacques, voor jou, hè. Prachtig liedje.

0: Ja, Michi. En daar is alweer een eind van het volgende plaatje. Of het vorige plaatje eigenlijk.
1: Het gaat allemaal zo maar door, snel, hè? En mijn smintje is ook al op.
0: Is je smintje ook
1: ja,
0: op?
1: Ja, dat horen de mensen ook misschien een beetje horen tot dat op is.
0: Dat is ook wat.
1: Ja. Ik heb er nog één liggen, maar die doe ik pas zo meteen in, hoor.
0: Ja?
1: Oké,
0: ja.
1: Oké. Dus...
0: Nou, mensen.
1: Verjaardag heb ik weggeschoten. Die is klaar.
0: Dan hebben we nog de thema's voor volgende week.
1: Oh,
0: even.
1: Ja, leuk.
0: We hebben het thema Mega naar aanleiding van de Mega-kazerne die in Zeewolde gaat komen.
1: Begrijp ik.
0: Dan hebben we België naar aanleiding van de PIS-quiz in België. Maar ook dat ze in de tweede klasse in België gaan starten met een challenge.
1: Dat vertelde jij
0: de
1: net,
0: trainer van de partij dus twee challenges per helft krijgt.
1: Ja.
0: Heb je hem goed, hè? Dus heb je het goed gezien, dan blijft hij staan. Heb je het niet goed gezien, dan ben je hem kwijt.
1: De challenge kwijt.
0: Dus het thema is België, Mega. En we hebben Rotte Vis. En dat is naar aanleiding van een stadje in Canada.
1: Okay.
0: Die helemaal gek werden van de lucht van Rotte Vis. Eigenlijk Rotte Vis saus.
1: Rotte vis saus.
0: Rotte vis saus. Vis saus.
1: Ja,
0: rotte
1: saus. Rotte vis saus.
0: Dat was een oude visfabriek waar die al lang inderdaad niet meer functioneerde.
1: Ja.
0: Dat was een pand wat helemaal ingevallen was. Maar de vissaus, die hadden ze nog bewaard in emmers. Maar dat was behoorlijk gaan stinken.
1: Dat was alle koeling en wat dan ook hebben ze uitgezet.
0: Ja,
1: dus
0: dat gaat lekker ruiken.
1: Dat is lekker spulletje.
0: Nou, uiteindelijk hebben ze dat nu allemaal opgeruimd. Dus die mensen zijn helemaal klaar met de lucht. En die kunnen eindelijk weer normaal ademhalen.
1: Dat is wel fijn voor die mensen.
0: Dat is ook wel lekker, hè?
1: Oh, als je dat de hele dag in zo'n vislucht zit.
0: Oh,
1: bah. Gat van tekkie.
0: Dat is niet fijn.
1: Nee.
0: Harry Slinger.
1: Oh, wat een leuk liedje.
0: Nou, zullen we hem even draaien dan?
1: Ja, doe maar.
0: Schitterende plaat ook, hè? Zing jij mee?
1: Egbert. Je
2: ben
1: kan...
2: in Amsterdam geboren.
1: Egbert kan goed Amsterdams.
0: Egbert kan goed Amsterdams.
2: Waar je in je nest kan horen. Als buurman Ali maakte s'nachts. De straten waren om te spelen.
0: Deze is ook voor Dico trouwens, hè?

0: Amsterdam, ja,
1: is toch geweldig nummer, jongens.
0: Schitterende plaat. Natuurlijk, het is hartstikke mooi.
2: Ja.
0: En Harry staat ook in de verjaardag. Wat is 77? Wat is die? Volgens mij wel, hè?
2: Ik heb hem net het briefje gescheurd.
0: Ja, oh, je hebt hem net gescheurd?
2: Ja. Okay, de 77. Maar Harry, van harte gefeliciteerd met je 77 verjaardag alvast.
0: Bij deze.
2: Dus.
0: Nog één keer de thema's. Even snel. Ja. Mega.
2: Ja.
0: We hebben Rottevis en we hebben België. Dus nou, daar kan van alles van gefabriceerd worden.
2: Daar kunnen we wel leuks op maken.
0: Ik begrijp dat al jouw familieleden inmiddels in de pen zijn geklommen.
2: Ja, die worden ingeschakeld.
0: Die gaan de liedjes doorgeven.
2: Nou, ik ga ervan uit dat Albert ook nog wat instuurt vanuit Frankrijk.
0: Komt
2: toch?
0: Helemaal goed.
2: Ja,
0: komt helemaal goed.
2: Natuurlijk. Ja. Dus,
0: René, bedankt voor jouw aanwezigheid.
2: Harry, het genoegen was geheel mijnerzijds weer.
0: En als je zin hebt, mag je volgende week zomaar weer aanschuiven.
2: Als jullie het niet erg vinden, dan ben ik er zeker
0: heeft
2: bij.
0: Heeft ook niemand gereageerd, dus iedereen vindt het denk ik hartstikke goed.
2: Althans, als de mensen luisteren, wij vonden het leuk.
0: Ja, dus ik ga ziek, dat zou ook kunnen natuurlijk.
2: Nou, ik ga er volgende week gewoon bij zijn. Ik ga Sven vragen of we nog een keertje 2 uur vrij mag hebben, maar dat moet vastkomen.
0: Gaat
2: maar natuurlijk.
0: Top, nou dat is mooi, dus bedankt bij deze. Jacques die gaat het overnemen, maar niet voordat we voor mijn allergrote neef, grootste neef Herman...
2: Die 60 wordt,
0: die 60 wordt aankomende maandag, volgens mij. En zaterdag viert hij het. En een van zijn allergrootste favoriete zangeressen. Dat is deze. Ja.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Het groene, groene, groene hart. Het groene hart van je radio.
4: Veluwe FM. De middag is 3 tot 4 uur.
5: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.

beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien. Nederjam.

0: Hele goedemiddag luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nederjam op Veluwe FM tussen 3 en 4. Elke woensdagmiddag neem je mee door 6,5 decennia lang vol van Nederpop. Van het begin van de jaren 60 tot en met de dag van vandaag. En in de zomer hebben we altijd iets speciaals, dan doen we de zomerhit top 50. En dat klinkt dan ongeveer zo, hè?
1: Zomerhit top 50, Nederjam.
0: Dat ga je vandaag nog heel vaak horen. Vorige week zijn we ermee begonnen en we gaan door tot en met de laatste woensdag van augustus. Vorige week gingen we tot en met de nummer 40. Tot en met nummer 41. Betekent dat we vandaag dadelijk oppakken op nummer 40. En dat gaan we ook zeker voor je doen. Vorige week eindigen we met de jeugd van tegenwoordig en Sterrenstof. Die plaat die dalen van 33 naar 41. En straks de nummer 40. En dat is een nieuw binnenkomer. Hoe leuk is dat?
1: Zomerhits top 50.
2: Megajam.
1: Nieuw.
2: Nummer 40.
0: 1993. Ja, en we zijn binnengekomen op... Yeah! Kijk eens, deze ken je zeker, hè? Nieuw binnengekomen op nummer 40. Ray en Anita. Je kent Ray en Anita, absoluut. Zij was Nederlandse, ze heet Anita Dot. En hij was Ray Slijngaard. Hij was volgens mij... de Belgische producers, die hebben hem begeleid. Een Nederlandse-Belgische popband. En dat we allemaal uit deze eeuw nog... Nou, het liedje op alle voetbalvelden hebben we vaak genoeg gehoord. Er staat dus nu op 40 in de Nederhit Top 50. Je gaat luisteren naar die Nederhit Top 50 tot de klok van 4 uur. Ik hoop dat je ervan geniet. Hier is Tune Unlimited.

Onmiskenbare geluiden van lang geleden. Ik zei deze eeuw, dat is helemaal niet waar. Dat is de vorige eeuw, 1993. Ray en Anita, oftewel Too Unlimited en No Limit. We hebben af en toe ook een paar platen die hebben het net niet gehaald. En je gaat er zo twee horen. We beginnen zo met Frans-Duits. En dat is natuurlijk niemand minder dan Frans-Duits en Donnie. En dat is een zogenaamde bubbling under. Dus ga ervan genieten. Frans-Duits met Frans-Duits.

Ja, het is het moment dat we even aankomen bij de Bubbling Unders. Ja, het is ook wel lekker hoor. Ken je hem nog? Hij kondigt zichzelf even aan, de zanger uit Paramaribo, Damaru, heet eigenlijk Dino Orfeo Kantenburg, samen met natuurlijk niemand minder dan Jan Smit. Ik heb een tuintje in mijn hart, Mirozu.

0: Alleen maar zomerhits plaatjes draaien. Wat is het toch een feest, hè? In de hele maand augustus bij Nederjam. Woensdagmiddag tussen 3 en 4 de Nederhit, de zomerhits. Neem me niet kwalijk, top 50. En daarmee hadden we deze. En dit is een bubbling under, die heeft het niet gehaald. Dus gaan we gauw weer door waar we gebleven zijn. We gaan hem weer oppikken in de lijst zelf.
1: Zomerhits top 50. Nederjam. Nummer 39. 2016.
0: En dat doen we met een plaat uit 2016. Summer on You van Sam Veld, Lucas en Steve. En niemand minder dan Wolf.

0: Heerlijk, hè? Het is een hele mond vol. Het is niemand minder dan Lucas en Steve, Wolf en Sam Veld. Uit 2016, Summer on You, staat op nummer 39, zakt al 20 plaatsen van 19. Summer on You,
1: nummer 1, top 50,
2: Mega Jam.
1: Nieuw, nummer 38, 20, 23.
0: Ook een hele mond vol, Busy Kraantje Papi en de Colombiaanse Nederlander Rolf Sanchez. Hier is Zin in de Zomer, nieuw op 38.

Nederlands beste rappers, Busy en Kraantje Papi. Kraantje in ieder geval de snelste rapper van Nederland. Samen met Rolf Sanchez, de Latino talent uit Nederland. Ja, die vond je nieuw op nummer 38 en nieuw op 37. Dat doe ik de jongens van het programma voor mij weer zo'n groot plezier mee. Bluff en Geike Anaar.

Altijd leuk om even de jongens van Afslag 11 een plezier te doen. Bluff samen met Rijke Anaar, de zangeres van de Hooverphonics uit België. Is ze tegenwoordig weer, ze was even weg, maar ze doet het weer. In 2017 namen ze dit samen op Zoutelanden. Een regelrechte cover van een Duits nummer was nog van alles om te doen. Maar volgens mij tot nu toe wel een van de allergrootste hits van Bluff. Die natuurlijk net weer terug zijn van dat fantastische spektakel op de Brouwersdam. Concert at Sea. En ik zat het te bekijken met mijn vrouw afgelopen weekend. En op tv we zeiden volgend jaar moeten we er gewoon weer bij zijn. Het kan niet anders. Wat een heerlijk festival is dat. Daar gaan we trouwens in september ook weer aandacht aan besteden. Want de eerste opnames zijn ervan bekend. Hey, de volgende komt eraan. Hier is Jody Bernal.

0: denk dat we alleen het zijn nu. Ja, zo snel doen we het hier. Ook niet dat ik te veel heb gezegd. Ha, hoor je? Geen zang. Heel goed. Hey, we zijn bezig met de zomerhit top 50.
1: Zomerhit top 50!
0: En dat doen we tot eind deze maand, augustus. Ik heb het al een paar keer gezegd, de 50 allerbeste platen. Maar hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Ik kan me af. Ik kan mezelf de vraag stellen dat jullie die vraag jezelf stelt. Klopt dit nog? We pakken gewoon alle zomerse lijsten die in Nederland worden gepubliceerd. En er waren er weer een stuk of 4 de afgelopen jaar. En zover ze er nog niet gepubliceerd zijn, dan pakken we die van vorig jaar. En we zetten het allemaal op een rij. We geven punten aan de bovenste 50 noteringen in elke lijst. We tellen op. Als je op nummer 50 staat, dan krijg je 1 punt. Op nummer 1 krijg je 50 punten. We tellen ze allemaal bij elkaar op. En we zetten ze op een rijtje. En we sorteren van veel punten naar weinig punten. En dan krijg je dus van 1 naar 50. Ja, zo simpel is het ook weer. En dan ben je toch weer een dag mee bezig. Maar dat doen we graag, want we willen graag deze Zomerhit 50 laten horen. Het allerbeste op het gebied van zomerhits uit de Nederpop. Want het is een Nederpopprogramma. Dit jaar hebben we veel meer lijsten geraadpleegd, waardoor er een enorme reshuffle heeft plaatsgevonden in onze lijst. Er zijn maar liefst 25 nieuwe platen. Er zijn zelfs platen van dit jaar die nieuw binnen zijn gekomen in deze lijst. Sterker nog, hierna komt er één. Als je kijkt alleen al in de bovenste 10, dan hadden we nieuw op nummer 47, 46, 45, 44, 43 en 42. Oftewel, 6 van de 10 bovenste platen waren nieuw. En vandaag gaat het ook weer lekker hoor. Nummer 40 was nieuw, 38 en 37 die je net hoorde was nieuw. En nummer 35 en 34 en 31 worden ook nieuw. En we gaan hierna door met een zanger uit Utrecht. Die jongen, nieuw op 35. Echt de liefde is te koop. Niemand minder dan Samuel Welte in de zomerhit top 50.

Met recht de meest recente nieuw binnenkomer in deze lijst van dit jaar. Op nummer 35 Samuel Welte, Echte Liefdes te koop. Op 34 ook een nieuw binnenkomer. Het is Freddy Figuurs. Wij kennen hem beter als Fleming. Hij komt uit 's-Hertogenbosch en zingt automatisch.

0: Lekker hoor, Freddy Figuurs, oftewel Fleming. Automatisch, een hitje uit 2022, een paar jaar geleden. Ook alweer hoog op de lijst en nieuw binnengekomen.
1: Zomer hits top 50.
2: Megadatje.
1: Nummer 33.
2: Zomer hits top 50.
1: Megadatje.
2: 2010.
0: Ja, dat is wel heel veel jingles achter elkaar. Uit 2010 inderdaad, Stromae heet Paul van Haven. Dan noem ik het Nederpop. Hier is hij met...
3: Een orde.

0: Acrobaat Paul van Haver, we kennen hem beter als Stromae, geboren in Etterbeek in België, what's in the name. Ook alweer 40 jaar inmiddels en maakte een enorme grote hit een paar jaar geleden met Alors une danse en staat ermee bij ons genoteerd op nummer 33, gezag van 26. Hierna nummer 32, dan nog een paar bubbling unders en dan neem je mee naar de nummer 31, dat is de hoogst genoteerde voor vandaag. En dat is ook een nieuw binnenkomer, dus blijf gewoon luisteren tot de klok van 4 uur, blijf gewoon luisteren.
1: Nummer 32,
0: 20, 16. Ja, nummer 32, dat heerlijke nummer van Chef Special, de festivalkraker Amigo.

0: Best, dat vind ik jammer. Lekker plaat. Que viva la vida. We hadden de Tetas van de Venga Boys op nummer 45. De mannen treden gewoon weer op in Madison Square Garden. Het is ongelooflijk. We zijn met een tweede jeugd bezig. Er staan nog wel wat platen van de Venga Boys in, maar deze is er ook uit. Op 44 eruit Chris Cross, Emma Heesters, Tino Martin en Loopt Niet Weg. Nick en Simon Lippen op de Mijnen. Vorig jaar nog op 43, nu eruit. Vorig jaar op 41, nu eruit. Gers Pardoel, Ik Neem Je Mee. En ja, het zat er een keer aan te komen. Ali B en Brace, Lijp en Mokro Flavor. Vorig jaar nog 40, nu niet meer in de lijst. Geldt ook voor Afrojack en David Guetta met Hero. 39, nu eruit. 38 vorig jaar, Rolf Sanchez, Como Tool. Maar Rolf komen we nog tegen. We hadden hem vandaag al een keer en we komen nog vaker tegen. Broederliefde met Jungle, vorig jaar nog op 37. En vorig jaar op 36, Martin Garrix en Patrick Stump en Macklemore met Summer Days. Zanger Kafke met Springen, jammer. Vorig jaar op 35, nu niet meer in de lijst. Dat geldt ook voor Opgeblazen en Wilbert Pigmans met de Toreador. Vorig jaar nog op 34 en vorig jaar op 32 Nick en Simon de Rosanne. Titanium van David Guetta. En dat is natuurlijk ook Afrojack die erachter zit. En Sia, vorig jaar nog 30, nu uit de lijst. Het geldt ook voor Kraantje Papi en Joshua Nolet met De Liefde in de Lucht. Toevallig horen we dit uur allebei die artiesten met een andere samenwerking. Vorig jaar nog 29, nu niet meer in de lijst. Vorig jaar op nummer 28, Chris Cross Amsterdam, Busy Maan, Hij Is Van Mij. Op 27, Bella Perez en El Mundo Bailando, ook zij valt er alweer uit. En nog eentje van Los Sanchez die we kwijt zijn geraakt, Wen Wen. Vorig jaar nog op de nummer 24ste plaats. Op nummer 22, René Schuurman, met die vrolijke late zon in je hart, niet langer in de lijst. En nog een keer Ali B met de Party Squad en ISR met de Rampeneren. Vorig jaar op nummer 20 en nu ook niet meer in de lijst. Voor alle jeugd, helaas, K3 met Hea Mama, niet meer in de lijst. Vorig jaar nog op 18, maar ik heb nog een K3'tje in de lijst te gaan, hoor. Dat komt vanzelf. En Rolf dukelt er nog een keer uit met Mas Mas Mas, vorig jaar nog op nummer 17. En dat was de hoogste notering van vorig jaar, die niet meer langer in de lijst staat. Rolf Sanchez dus met Mas Mas Mas. Hey, we gaan door met de lijst. Hey, we gaan door met Bubbling Unders.
1: Top 50, Mega Jam. Bubbling Under from the bottom.

De man heet Niels Lidhooi, komt uit Dordrecht. We kennen onze artiestennaam Nielsson. Een heerlijke plaat dit, Sexy als ik dans. Een erge vrolijke zomerhit. En vandaar dat hij natuurlijk vorig jaar in de lijst stond. Op nummer 48 nog, helaas dit jaar niet meer. Dus we noemen dat met recht een bubbling under. En als we het toch over dansen hebben, dan heb ik nog een bubbling under voor je die met dansen te maken heeft. Ja, we gaan terug naar het begin van deze eeuw, 2002. Heerlijke plaat van niemand minder dan Brain Power. En hoe toepakkelijk, we hadden het net over dansen. Deze heet Dansplaat. Daarna nummer 31.

We hebben nog een paar bubbling anders voor je. We gaan gewoon lekker door. Dit was Dansplaat van niemand minder dan Brainpower. En weet je, het jaar 2020 nog, er zou een EK komen. Een Europees kampioenschap voetbal. Het werd uitgesteld door corona. Het werd 2021, maar dat was een waanzinnige mooie titeltrack. En die bubbling under wil ik je ook graag meegeven. Van niemand minder dan de fantastische DJ Martin Garrix, Martin Gerritsen, samen met Bono van U2. Hier is We Are The People, hier bij Nederzijm tot 4 uur bij je.

Ja, er was hem dan weer. We hebben nog eentje te gaan. Ik zei het al, nummer 31. Wat hoorde je vandaag? Je hoorde op nummer 40. New, Too Unlimited and No Limit. Op nummer 39, 20 gezakt. Sam Veld, Wolf en Lucas en Steve. Summer on You. Zin in de zomer. Bissy Kraantje en Rolf Sanchez. Nieuw op 38. Nieuw op 37. Bluff en Geike aan Haar en Zoutelanden. Jody stond er nog wel een keertje in. Benal met Cacique No. Op nummer 36 zakte van 13. 35 nieuw binnenkomen, Samuel Wel. Echte liefde is te koop, automatisch Fleming nieuw op 34. En op 33 van 26, Stromae, Alors Dan. Dance. Amigo van Chef Special was op nummer 32, zakte daarmee 22 plaatsen van 10. En op nummer 31 weer een nieuw binnenkomer, weer Lucas en Steve. Up till dawn. Nee, die moet ik nog draaien. Ha, dat moet ik niet verklappen. Ja, ik heb het nu toch gedaan. Wat maakt het ook uit? Ik heb er dus nog één te gaan. Dat zijn dus weer Lucas en Steve. En die jongens die hebben hit na hit natuurlijk. Een Up Till Dawn on the Move van platen 2017. Daarmee sluiten we af. Volgende week begin ik weer lekker met nummer 30 met je. Dat is Teaspoon. Tot dan!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Duitsland richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Dan de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo was een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Inmiddels is de weg weer vrij en je doet er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Putten is deze week het decor van het wereldkampioenschap Endurance Modelboat Races. Het internationale evenement werd op het laatste moment verplaatst vanuit de regio Bordeaux in Frankrijk vanwege de aanhoudende droogte en bosbranden. De wedstrijden vinden nu plaats bij visvijver De Berenkuil. Hier strijden deelnemers uit 16 landen om de wereldtitel. Tot en met 8 augustus komen de beste radiografisch bestuurde modelboten ter wereld in actie. Daarbij kunnen snelheden tot 90 km per uur worden behaald. De gemeente Zeewolde vraagt begrip voor de staat van het openbaar groen en de bestrating. Volgens de gemeente is het door de combinatie van duurzaam onderhoud en de snelle groei van gras en onkruid niet altijd mogelijk om het gewenste kwaliteitsniveau overal te behouden. Sinds medio 2016-2017 worden in Zeewolde geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt bij het onderhoud van de bestrating. De gemeente kiest bewust voor een duurzame aanpak, waardoor onkruid op stoepen, tussen bestrating en in heestervakken zichtbaarder kan zijn dan in het verleden. Daarnaast zorgt de klimaatverandering volgens de gemeente voor een langer groeiseizoen. En tot slot, de gemeente Putten is op zoek naar kandidaten voor de Puttense Vrijwilligersprijs 2026. Inwoners kunnen tot en met vrijdag 18 september vrijwilligers, vrijwilligersgroepen en vrijwilligersorganisaties nomineren die zich op bijzondere wijze inzetten voor de samenleving. Met de jaarlijkse Vrijwilligersprijs wil de gemeente waardering uitspreken voor de inzet van vrijwilligers die volgens Putten een onmisbare bijdrage leveren aan het verenigingsleven, maatschappelijke organisaties en...
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek, nederpop, machtig mooie mega-meezingers en smartlapperij. En dat een heel uur lang.

die warmte is. Een grote zak en geld, dat giet er altijd mis. Maar als het giet om geld, dan mensen supersnel. Maar als er op is, ja, dan zegt ze...

Ja, ja, zo mensen, het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja, lief klein.

0: Neus.
1: Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja. Lief klein.

neus. Ja, ja. Zo mensen, we gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja, lief.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is je vertraging daarom 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Welzijn Ermelo organiseert op vrijdag 14 augustus de activiteit Memories in wijkcentrum De Baanveger. De bijeenkomst is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen met geheugenproblemen of beginnende dementie en hun mantelzorgers. Tijdens de ochtend staan muziek, zang, beweging en ontmoeting centraal. De activiteit wordt begeleid door vrijwilligers en muziekbegeleidster Willemien van Cultuurkust. Volgens de organisatie kunnen gezamenlijke muzikale activiteiten bijdragen aan het ophalen van herinneringen en het verminderen van gevoelens van eenzaamheid. De gemeente Harderwijk gaat de historische binnenstad en de boulevard de komende jaren op meerdere locaties vergroenen. Het college heeft hiervoor een groenplan vastgesteld waarmee meer bomen, planten en struiken moeten zorgen voor verkoeling, een betere opvang van regenwater en een grotere biodiversiteit. Volgens Omroep Gelderland kunnen metalen en stenen oppervlakken in de binnenstad op warme dagen temperaturen tot wel 80 graden Celsius bereiken. Door de vele verharding blijft de warmte bovendien langer hangen, waardoor ook de nachttemperatuur hoger blijft. De uitvoering van het groenplan loopt naar verwachting tot 2031. Daarmee is een investering gemoeid van zo'n 2 miljoen euro. En tot slot, automobilisten die een bestemming in Harderwijk invoeren in Google Maps komen in sommige gevallen niet op de juiste locatie uit. De onjuiste navigatie zorgt voor verwarring en leidt ertoe dat weggebruikers op een verkeerde plek terechtkomen. Volgens Dagblad De Stentor komen weggebruikers regelmatig op een onjuiste bestemming uit, doordat de kaartgegevens in Google Maps niet overeenkomen met de werkelijke situatie. Ondernemers zeggen te hopen dat de navigatiedienst de fout zo snel mogelijk corrigeert om verdere hinder te voorkomen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
3: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosteren is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Automobilisten die een bestemming in Harderwijk invoeren in Google Maps komen in sommige gevallen niet op de juiste locatie uit. De onjuiste navigatie zorgt voor verwarring en leidt ertoe dat weggebruikers op een verkeerde plek terechtkomen. Volgens Dagblad de Stentor komen weggebruikers regelmatig op een onjuiste bestemming uit, doordat hun kaartgegevens in Google Maps niet overeenkomen met de werkelijke situatie. Ondernemers zeggen te hopen dat de navigatiedienst de fout zo snel mogelijk corrigeert om verdere hinder te voorkomen. De gemeente Harderwijk gaat de historische binnenstad en de boulevard de komende jaren op meerdere locaties vergroenen. Het college heeft hiervoor een groenplan vastgesteld waarmee meer bomen, planten en struiken moeten zorgen voor verkoeling, een betere opvang van regenwater en een grotere biodiversiteit. Volgens Omroep Gelderland kunnen metalen en stenen oppervlakken in de binnenstad op warme dagen temperaturen tot wel 80 graden Celsius bereiken. Door de vele verharding blijft de warmte bovendien langer hangen, waardoor ook de nachttemperatuur hoger blijft. De uitvoering van het groenplan loopt naar verwachting tot 2031. Daarmee is een investering gemoeid van zo'n 2 miljoen euro. En tot slot, de gemeente Putten is op zoek naar kandidaten voor de Puttense Vrijwilligersprijs 2026. Inwoners kunnen tot en met vrijdag 18 september vrijwilligers, vrijwilligersgroepen en vrijwilligersorganisaties nomineren die zich op bijzondere wijze inzetten voor de samenleving. Met de jaarlijkse vrijwilligersprijs wil de gemeente waardering uitspreken voor de inzet van vrijwilligers die volgens Putten een onmisbare bijdrage leveren aan het verenigingsleven, maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 30 oktober in de theaterzaal van Strout. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
2: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week dat wij we gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheerder.
1: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
3: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
1: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regionieuws. In Putten is de brandweer dinsdag uitgerukt voor een melding van een berm- en bossagebrand. Het incident deed zich voor aan de Krachtighuizerweg, ter hoogte van de Sprilderweg. Toen de brandweer arriveerde, bleek het vuur al te zijn gedoofd. Het ging om een klein stuk berm van zo'n 0,5 meter. De brandweer heeft de locatie uit voorzorg nageblust om zo te voorkomen dat het vuur opnieuw zou oplaaien. Door de aanhoudende droogte worden ook kleine natuurbranden serieus genomen. Putten is deze week het decor van het wereldkampioenschap Endurance Modelboat Races. Het internationale evenement werd op het laatste moment verplaatst vanuit de regio Bordeaux in Frankrijk vanwege de aanhoudende droogte en bosbranden. De wedstrijden vinden nu plaats bij visvijver De Berenkuil. Hier strijden deelnemers uit 16 landen om de wereldtitel. Tot en met 8 augustus komen de beste radiografisch bestuurde modelboten ter wereld in actie. Daarbij kunnen snelheden tot 90 km per uur worden behaald. En tot slot, Welzijn Ermelo organiseert op vrijdag 14 augustus de activiteit Memories in wijkcentrum De Baanveger. De bijeenkomst is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen met geheugenproblemen of beginnende dementie en hun mantelzorgers. Tijdens de ochtend staan muziek, zang, beweging en ontmoeting centraal. De activiteit wordt begeleid door vrijwilligers en muziekbegeleidster Willemien van Cultuurkust. Volgens de organisatie kunnen gezamenlijke muzikale activiteiten bijdragen aan het ophalen van herinneringen en het verminderen van gevoelens van eenzaamheid. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest Veluwe.
6: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
2: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
1: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
3: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
1: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regionieuws. In Harderwijk is de brandweer dinsdagavond uitgerukt na een melding van een mogelijke gaslucht. Het incident vond plaats in het pand aan de Zonnevanklaan. De melding kwam rond 10:45 binnen bij de meldkamer. Brandweerlieden hebben metingen verricht om de aanwezigheid van gas vast te stellen en de veiligheid van het pand te controleren. Over de oorzaak van de melding is vooralsnog niets bekend. De failliete visgroothandel Dadas Urk BV met vestigingen in Urk en Harderwijk heeft een schuldenlast van meerdere miljoenen euro's. Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curator. Ook dreigt de ontruiming van de woning van de eigenaar omdat de huurachterstand verder is opgelopen. Volgens het faillissementsverslag hebben onder meer de Belastingdienst, leveranciers en andere schuldeisers aanzienlijke vorderingen op het bedrijf. De curator onderzoekt momenteel de financiële administratie, de aanwezige activa en de mogelijkheid voor een verdere afwikkeling van het faillissement. Verder wordt bekeken of sprake is van onregelmatigheden voorafgaand aan het faillissement. En tot slot, de gemeente Zeewolde vraagt begrip voor de staat van het openbaar groen en de bestrating. Volgens de gemeente is het door de combinatie van duurzame onderhoud en de snelle groei van gras en onkruid niet altijd mogelijk om het gewenste kwaliteitsniveau overal te behouden. Sinds medio 2016-2017 worden in Zeewolde geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt bij het onderhoud van de bestrating. De gemeente kiest bewust voor een duurzame aanpak, waardoor onkruid op stoepen, tussen bestrating en in heestervakken zichtbaarder kan zijn dan in het verleden. Daarnaast zorgt de klimaatverandering volgens de gemeente voor een langer groeiseizoen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe.
6: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio. Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbesstruiken verloren is gegaan.
2: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard ligt staan zwieven en werken.
2: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
4: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het nieuws uit de regio.
6: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Putten is op zoek naar kandidaten voor de Puttense Vrijwilligersprijs 2026... Inwoners kunnen tot en met vrijdag 18 september vrijwilligers, vrijwilligersgroepen en vrijwilligersorganisaties nomineren die zich op bijzondere wijze inzetten voor de samenleving. Met de jaarlijkse vrijwilligersprijs wil de gemeente waardering uitspreken voor de inzet van vrijwilligers die volgens Putten een onmisbare bijdrage leveren aan het verenigingsleven, maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 30 oktober in de theaterzaal van Strout. De gemeente Harderwijk gaat de historische binnenstad en de boulevard de komende jaren op meerdere locaties vergroenen. Het college heeft hiervoor een groenplan vastgesteld waarmee meer bomen, planten en struiken moeten zorgen voor verkoeling, een betere opvang van regenwater en een grotere biodiversiteit. Volgens Omroep Gelderland kunnen metalen en stenen oppervlakken in de binnenstad op warme dagen temperaturen tot wel 80 graden Celsius bereiken. Door de vele verharding blijft de warmte bovendien langer hangen, waardoor ook de nachttemperatuur hoger blijft. De uitvoering van het groenplan loopt naar verwachting tot 2031. Daarmee is een investering gemoeid van zo'n 2 miljoen euro. En tot slot, automobilisten die een bestemming in Harderwijk invoeren in Google Maps komen in sommige gevallen niet op de juiste locatie uit. De onjuiste navigatie zorgt voor verwarring en leidt ertoe dat weggebruikers op een verkeerde plek terechtkomen. Volgens Dagblad de Stentor komen weggebruikers regelmatig op een onjuiste bestemming uit, doordat de kaartgegevens in Google Maps niet overeenkomen met de werkelijke situatie. Ondernemers zeggen te hopen dat de navigatiedienst de fout zo snel mogelijk corrigeert om verdere hinder te voorkomen. En tot zover het Veluwe FM regio.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
8: Leuk dat je luistert.
9: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
10: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: luistert. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.

0: West-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Drie in één.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
3: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
1: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
6: Leuk dat je luistert.
7: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies, met oldies uit vervlogen tijden.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.
3: Wij hebben het lef om deze...

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen en ik heb

0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest Veluwe.
2: Zie je niet samen voor een vrouw en een man? En een man zegt nee. Wat is het dan?

Een man en een vrouw. En de man zei, Ans, ik hou van jou. Maar zei de Els, de vergissing was groot. En Els was heel boos en de liefde was dood. Bij onweer en bliksem en wenende maan is zij toen maar naar Ans gegaan. Zij minden elkaar, een man en een vrouw. En de vrouw zei, schatje, wat doe je nou? De man zei, lieverd, ik doe niets.

0: end of the year for the MSR, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer, het is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. In Harderwijk is de brandweer dinsdagavond uitgerukt na een melding van een mogelijke gaslucht. Het incident vond plaats in het pand aan de Zonnevanklaan. De melding kwam rond 10:45 binnen bij de meldkamer. Brandweerlieden hebben metingen verricht om de aanwezigheid van gas vast te stellen en de veiligheid van het pand te controleren. Over de oorzaak van de melding is vooralsnog niets bekend. De gemeente Zeewolde vraagt begrip voor de staat van het openbaar groen en de bestrating. Volgens de gemeente is het door de combinatie van duurzaam onderhoud en de snelle groei van gras en onkruid niet altijd mogelijk om het gewenste kwaliteitsniveau overal te behouden. Sinds medio 2016-2017 worden in Zeewolde geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt bij het onderhoud van de bestrating. De gemeente kiest bewust voor een duurzame aanpak, waardoor onkruid op stoepen, tussen bestrating en in heestervakken zichtbaarder kan zijn dan in het verleden. Daarnaast zorgt de klimaatverandering volgens de gemeente voor een langer groeiseizoen. En tot slot, de gemeente Harderwijk gaat de historische binnenstad en de boulevard de komende jaren op meerdere locaties vergroenen. Het college heeft hiervoor een groenplan vastgesteld waarmee meer bomen, planten en struiken moeten zorgen voor verkoeling, een betere opvang van regenwater en een grotere biodiversiteit. Volgens Omroep Gelderland kunnen metalen en stenen oppervlakken in de binnenstad op warme dagen temperaturen tot wel 80 graden Celsius bereiken. Door de vele verharding blijft de warmte bovendien langer hangen, waardoor ook de nachttemperatuur hoger blijft. De uitvoering van het groenplan loopt naar verwachting tot 2031. Daarmee is een investering gemoeid van zo'n 2 miljoen euro. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan, dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: today, but had to go.
1: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.